En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte Matt Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. He's Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2021. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

Mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en hij heeft er stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye,

0: countrymusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelooflijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstijn. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: 10 mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trijt te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Simply Red. En een vliegende start bij Dekker Radio. Shine on, shine on. Nou, dat vind ik een goed idee hoor. Leuk dat je erbij bent. En ik vind het leuk dat ik erbij mag zijn. Bij dit uur Dekker Radio. Het jaar is 1984. Voor deze hit van Jermaine Jackson. Ja, inderdaad. Van de Jackson familie. Titel Do What You Do. En het kan hem niks schelen. I don't mind. Je luistert naar Dekker Radio.

0: Fleur met een nummer aan het begin van dit jaar. Dus een redelijk recente. En het heet de kaartenspel.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, de jaren 80. Die waren prachtig. Toen dit een hit was, was ik voor de eerste keer in Amerika. Toen hoorde ik hem op WRR in Boston. Diana Warwick. Titel Heartbreaker.

zomerse klanken bij Dekker Radio. Wat gek toch, hè, eigenlijk, in deze tijd van het jaar. Seals & Crofts, Summer Breeze, jawel. Hier in de studio is er ook een Summer Breeze. En af en toe dan gutst het vocht van mijn voorhoofd naar beneden op het wenkbrauwdeel. Dat is niet zo best, hè, want dan heb ik het erg warm in deze studio. Skipper Wise.

0: Zo, een leuk liedje van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Het wordt tijd om te gaan schakelen met Studio 2.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

0: Hoort het in Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

We zijn weer terug in de Bekker Radio Studio voor het tweede gedeelte van deze uur. Met de Fifth Dimension vervolgden wij onze weg. En up, up, up, up. In een lekkere luchtballon. Nou, 1967 deed ze dat al. Weer nagaan. En Lee Towers met Bart de Graaf. Dit vind ik een prachtige.

keer in mijn leven een tovenaar kon zijn. Dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle panda's

0: Mooi liedje, hè? 1992. Van Lee Towers samen met Bart de Graaf. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven... Mooie gedachte zat erachter. We zijn bij deze drie terechtgekomen, dus...
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Taylor Swift heb je nog even te goed...

typische stem heeft hij gewoon, hè? Michael Franks. Zeer herkenbaar. Uit 2011 afkomstig deze Now That The Summer's Here. Het heeft lang geduurd, maar de zomer is dan toch aangekomen bij hem in de opnamestudio. Creedence Clearwater Revival, ken je die nog? CCR? Met deze. Down on the Corner. En als je een dansje wil maken, ik hou je niet tegen hoor. Ga je gang.

is oud deze, maar nog steeds doet hij mee hoor. Davy D, Dozy Big in McIntosh. En Tonight Today. Ik moet een beetje opschieten zeg, want deze wilde ik ook nog even draaien. Nou, dat komt er nog net van. Suzanne en Freek.

0: Suzanne en Freek. Sorry, ik moet jullie afbreken, want ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is Dekker Radio voor vandaag voorbij. Ja, we gaan nog heel eventjes in de jaren 80 van de vorige eeuw naar een Italiaanse discotheek. Dat lijkt me gezellig, zeg. En dan horen we Pino Danjo zingen. Ma quale idea. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, dog.
1: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

Nummer van Candy Staten, Young Hearts Run Free. En ik heb het eens uitgezocht, maar dit is met een heel groot orkest tegelijkertijd opgenomen. Geweldig is dat. Ja, ja, dat is te horen hoor. Welkom bij Dekker Radio. Weer een uur lang oude en nieuwe klanken.

Dit noemden ze nou een eenmalige hit voor deze groep. De Ozark Mountain Daredevils. One Hit Wonder. Het verhaal over Jackie Blue. Maar ik draai niet alleen oude werkjes hoor. Ik heb ook wel nieuw werk klaarstaan. Hoor maar. Ontdek het nieuw.

0: vind je deze? Gek nummer. Uit 1973. Please and call an engine on Tuesday. Ik heb het helemaal ingestuurd. En ik heb het eens gevraagd. Ik kom wel eens een keer in een Italiaans restaurant en daar werken echte Italianen. Dus ik zeg, wat betekent Priest and Call an Ancient Anchuzo? Die stond hem aan te kijken alsof ze water zagen branden, want dat is geen bestaand woord in het Italiaans. Vond ik wel grappig eigenlijk. Adriano Celentano, mooie man.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.

waving your banner all over the place.

dagelijks te horen op de Amerikaanse radiostations. En bij Dekker Radio af en toe is Tony Joe White. Nummer 1968, dat is al lang geleden, hè. Verhaal over Old Man Willis. Jawel, en deze kunnen we gewoon verstaan. Als je Nederlands verstaat natuurlijk. Bluff. Open je ogen. Zeker als je achter het stuur zit in een auto.

0: Bluff en open je ogen en op de achtergrond Ilse de Lange. Had je dat ook nog gehoord? Ja, ik heb goed opgelet hoor, dat is zo. Je luistert naar
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: En de stem van Donna Summer horen we nu. Met State of Independence. We gaan terug naar 1982.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.

Ja, weer een vrolijke opening van allemaal won voor vandaag is het jaar 1987. Nancy Boyd en de Capellos. Let's hang on. Inderdaad, laten we erbij blijven. We blijven hangen in het programma Bond. We gaan hedendaagse muziek draaien. Louis Capaldi, Stay Love.

0: Eendagse muziek, Louis Capaldi, in de 2026 plaats, Stay Love. We gaan eens lekker terug in de tijd, wat dacht u daarvan?
1: Ouwe meuk!
0: Ouwe meuk hebben we daarvoor klaarstaan uiteraard. We gaan 1961, Mike Berry en zijn tribute to de veel te jong overleden Buddy Holly. Een van de mannen die omkwam in een vliegtuigongeluk. Wow.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Ja, de tribute to Buddy Holly, Mike Berry uit 1961 over de vliegtuigcrash in 1959, waarbij onder andere Buddy Holly en een aantal andere muzikanten en zangers om het leven kwam. Veel te vroeg dus weggerukt uit het leven, deze Buddy Holly.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Gaan we een sprong maken naar 2002. Hey, Britney Spears. I love rock and roll. Het oude nummer van Joan Jett en The Blackhearts in een 2002 uitvoering.

0: I Love Rock'n'Roll, de 2002 uitvoering van Britney Spears.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Een sprongetje naar 2018. Alvaro Soler. La Cintura.

0: De muziek van Alvaro Stellar, Last in Tura 2018 muziek was dat. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Michael Cagle, dit is The City of Fire.

0: Nu werkje van Michael Kegel. Dit was The City of Fire.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, wat dacht u van deze 1993 muziek van Willeke Alberti? Gaat over ome Jan, gaat niet over mij hoor, om maar even duidelijk te zijn.

Ome Jan, de muziek van Willeke Alberti uit 1993. Wij gaan op naar het half uur trouwens met deze muziek uit 1973. In de jaren 70 een paar families die ons overspoelden uit Amerika. We hadden de Jacksons, maar ook de Osmonds. En dit was Marie Osmond met Paper Roses.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.

muziek van Grace Jones uit het jaar 1982. Dit was Nipple to the Bottle hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan houden door met muziek anno 2026. Kensington, Living For.

0: hedendaagse muziek van Kensington. En je leeft ervoor, hè? Living for, de titel van deze plaat. En nou is het hoogste tijd dat wij terug gaan in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1968 met Billy Davis. I want you to be my baby.

0: De muziek van Billy Davis, het jaar 1968, I Want You To Be My Baby. Even lekker terug in de tijd.
1: De magische muziekselectie, in vele talen, in de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek, Marco Borsato uit 2008, Wit Licht.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Boven.
1: 2008, de muziek van Marco Borsato. Nummer met de titel Wit Licht.
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
1: Wat dacht u van deze? Sam Bishop. Dit is Just a Little.

0: Ik vind de nieuwe muziek van Sam Bishop. Dit was Just a Little.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, maar hou het ook gezellig. Calvin Harris en Ellie Goulding uit 2014. Outside.

programma Bond in gaten. Luis, als ik voor mezelf spreek, u mag het zelf invullen hoe u dat vindt. Ik laat het er in ieder geval bij op dit moment. Ik wens u een hele fijne dag verder nog. Reageren kan en mag. janberg.radio@gmail.com staat de rest wat daarvoor open staat. Ik vertel u nog even wat muziek is waar we ermee uitgaan. En dan gaan we allereerst naar 1976 met Disco Queen, dan naar Summer, Could It Be Magic. En daarna hebben we nog een nieuw plaatje van Johnny Valentino. Jij bent anders dan de rest. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Ja, typisch voorbeeld van de discomuziek uit de jaren 80, hè. Deze uit 1982. Deodato, de naam van de band. Happy Hour, ja, feestje vieren, dat kunnen ze wel in ieder geval. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling in Nederlandstalige muziek, hedendaagse Nederlandstalige muziek. Lil Kleine, Samuel Welton en de Amerikaanse...
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
0: De Amsterdamse zomer.

0: maar niet gek.
1: Ja, maak me nou niet gek. Lil Kleine en Samuel Welton en de Amsterdamse zomer. En gek moeten we ons zeker niet laten maken, zou ik zo zeggen. We gaan weer terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: 1965. Dit zijn Pieter en Gordon. You know.

0: De muziek van het jaar 1965, Peter and Gordon, True Love Ways.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2001 met de Prefab Sprout, Wildcard in the Pack. When she

0: Muziek uit 2001, de Prefab Sprouts Wildcard in the Pack. Zou het over de joker gaan, hè? Dat is een soort wild wildcard die je dan hebt in een kaartspel. In ieder geval, u luistert naar de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog bent.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Birdie, Es Verano Otra Vez. Het is weer zomer. En het klinkt ook zomers, hè?

0: Altijd naar zijn zin, Bernie, nog steeds. Est verano otra vez. Het is weer zomer, feestmuziek.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig.
0: Ja, gezellig is dan ook, hè. 2021 muziek van Stromae.

De muziek van Stromae. 2021 plaatje Santé was de titel van de plaat. En bracht ons dan wel weer op het puntenprogramma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was dan weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft ook vandaag weer Jan Berg. En morgen denk ik ook alweer. Wilt u reageren op het programma? Dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het vakje wat daarvoor open staat. Ja, we zijn wat vroeg in het programma om eruit te gaan. Daarom heb ik nog drie platen voor u klaarstaan. Die ga ik maar ook voor u draaien. Dan allereerst naar 1975 met de muziek van Limousine. 75 uiteraard, dat past. Daarna hebben we nog een nieuw werkje van Groggy. En dat is Biff Baff Banana Bender Queenslander. Nou, om het af te maken hebben we nog een instrumentaaltje uit 1959. Johnny and the Hurricanes en The Red River Rock. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende mond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Terug naar 1988 met de opener in het programma Bond van vandaag. Dit was Robin Beck en The First Time. Hartelijk welkom, nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, ik draai ze voor u het komende uur. Bruno Mars, anno 2026.

0: rustig voortkabbelend wijsje, deze van Bruno Mars. Risk It All, zo heette het plaatje. En na deze muziekhandel 2026 schakelen we door naar muziek uit de categorie
1: Ouwe Meuk
0: 1964. Dit is Dobie Gray en The In Crowd.

0: Muziek uit een heel lang vervlogen verleden, 1964, Dobie Gray hoorden we voorbij komen. Die In Crowd, dat was de titel van deze plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: En dan schakelen we wederom naar een heel ander soort muziek, deze van David Guetta uit 2005. The world is mine. Nou, dat is nogal wat om te zeggen, dat de wereld van jou is. Er zijn mensen op deze wereld die dat wel denken.

0: Ja, staat op opeens van het dance spectrum van de muziek. David Guetta uit 2005, The World Is Mine.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Kensington 2019.

0: En dat was hem deze van Kensington uit 2019. Bats was de titel van de plaat. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valencia. Dit is I'll Be There.

0: Julia en Nacho Valencia. I'll be there. De titel. Lekker, leuke, vrolijke plaat. Beetje discoachtig, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1997, deze van The Lighthouse Family. Dit is High.

Jawel, en dan hadden we daar zomaar de muziek van The Lighthouse Family uit 1997 was dit. Hi, we gaan op naar het half uur trouwens. Dat gaan we doen met deze van Girlie uit 1978. Andy, For Love It Takes Two.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we nou weer maandag geworden. En we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners. En come on, Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor de hele oude dames. Geen probleem, hier is Bananarama.

0: opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God. God zijn dank. Voor zo'n lange tijd.

Het was het tijdens de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Daar heb ik dan nog gehoord. Is wel een beetje een aftelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: is uit bed.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

0: Ja, het was nog even terugkeren naar 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar de new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus doet een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer, terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.
1: Hij was maar een clown, in het wit en in het rood.

op een avond, hij viel. Net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem.

nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power en...

Ja, het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone Love Me For A Reason hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

bijna. Ondersteboven was ik van jou. Aan het strand van Oostende dook je op bij de

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Louis Neves aan het strand van Oostende. En het is er tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Ducci, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig

Ja, het is weer eens wat anders om met een instrumentale plaat te beginnen. En ik hoor je denken van, is dat nou echt het origineel van Popcorn? Jawel, dat was heel echt het origineel van Popcorn. Gershon Kingsley. Hij werd geboren als Guts Gustav Kaczynski. Hij is pionier op het gebied van de elektronische muziek en de Moog synthesizer. Nou, het nummer Popcorn dat verscheen in 1969 op het album Music to Move By. In 1972 werd het ook nog gecoverd door wel de bekendste door de groep Hot Butter. Vele anderen die zouden ook volgen. Je weet het is altijd een verrassing als je luistert naar The Oldies Project. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering. We hebben allemaal de vaste ingrediënten weer voor je aanwezig. Onze nederpopplaat Pennywise en onze tragiek van de muziek. En dat is deze keer de Franstalige plaat van Sacha Distel. We hebben ook deze van Houston, Wells en The Marksmen, Strangers.

Look at deze Piccadilly Line, hoorde je met At the Third Stone, groep opgericht door Rod Edwards en Roger Hand. Na wat personele wisselingen, zo moet ik het zeggen, veranderden ze hun naam in Edward Hand. Daarvoor hoorde je Brenda Lee en Is It True. Deze Amerikaanse zangeres was actief onder andere in de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Het meest bekend is natuurlijk geworden van haar hits I'm Sorry en Rocking Around the Christmas Tree. Ze was van jongs af aan al muzikaal actief, want ze zong tijdens kerkdiensten zelfs al solo. We begonnen dit trio met Houston Wells en de Marksman Strangers. Zijn echte naam was Andrew Smith en hij was afkomstig uit Northumberland. Hij was de eerste professionele Engelse country muzikant producer van de plaat. Degene die vaker luisteren naar dit programma. Betekent dat we een klein beetje zwak hebben voor de Engelse producer Joe Meek. Zometeen onze tragiek van de muziek. Deze keer een Franstalige plaat door Sacha Distel. Maar die is deze van Rel Donner, Tears of Misery.

Look at deze. Shane Fenton and the Four Fentones. I'm a Moody Guy. Begin jaren 60 trad deze zanger op onder deze naam. Nou, zijn echte naam is Bernard William Dury. In de jaren 70 veranderde hij weer zijn naam en dan werd hij wat meer bekender, namelijk Alvin Stardust. Hij deed dat om aansluiting te vinden bij de destijds populaire glam rock. Daarvoor hoorde je de Cliffs of Le Clay of Lavender Hill, Stop, Get a Ticket, folk rock band uit Miami. Die werd opgericht rond broer en zus Travis en Coventry Fairchild. In 1965 brachten ze de single uit met als titel First Tell Me Why. Nou, de B-kant was het nummer wat je hoorde, dat een hit in Miami. Landelijk wist het nummer ongeveer een 80ste plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. We begonnen met Ralph Donner, Tears of Misery. Hij werd geboren als Ralph Stewart Emmanuel Donner. Nou, deze Amerikaanse rock and roll zanger scoorde begin jaren 60 verschillende hits in Amerika. En Ralph Donner begon ook als zoveel in een kerkkoor. Breng ook eens een bezoekje aan onze website. We zetten er regelmatig een leuk YouTube filmpje op van een oude hit of een oud nummer uit de jaren 50, 60 en 70. Er komen mensen van over heel de wereld. Want, ik kan het laten zien. Ze komen uit Brazilië en uit Thailand en ook uit Nederland, België, Spanje, noem maar op. Neem eens een kijkje. Leuk om eens te gaan kijken. Zometeen onze nederpopplaten. Nederlands groep Pennywise. Dan is deze van de Shakeouts en Every Little Ones in a While.

0: Je hoort onze Nederpop platengroep Pennywise en Silver Girls. Amsterdamse popgroep die werd opgericht door de broers Martin en Donald van Os. En ex-het-gitarist Jacques Zwart. In 1968 scoorde zij een bescheiden hitje met het nummer Lily Come Near Me, dat de tipparade haalde. De nummer Silver Girl, dus het nummer wat je hoorde in 1967, en Leave Me Alone in 1968, verdwijnen geruisloos in de anonimiteit. Nou, de broer van Broers van Os besluiten, aangevuld met gitarist John Slager, bassist Robert Verwij en zanger Peter van Asten, als Amsterdam verder door het leven te gaan. En daarvoor hoorde Jim Murphy, I'm Going to Mama. Begeleidingsband was de accountant. Voor de rest hebben we van deze meneer niks kunnen vinden. Nou, dat kan gebeuren. Weet jij er wat meer van deze Jim Murphy? Laat het ons weten via info@theoldiesproject.nl. We begonnen met The Shakehouse, Every Little Once in a While. Ook afkomstig uit de stal van Joe Meek. En is een perfect voorbeeld van de zogenaamde Joe Meek sound. En het nummer is in 1965 uitgebracht door Columbia Records.
1: Dit is The Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: Sascha, koosnaampje voor Alexander, was de zoon van een uit Rusland geëmigreerde scheikundige. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij in contact met de Parijse variant van de jazz, voornamelijk de jazzgitaar van onder meer Ray Ventura en Django Reinhardt. Als jong jazzgitarist trad hij onder meer op in Algerije, toen nog Frans gebied. Hij had echter meer succes als zanger en werd onder meer beïnvloed door Henri Salvador. Op zijn 19e trok hij naar New York, waar hij zijn Engelse taalkennis verbeterde en in het wereldje van componisten en producers terecht kan. Hij zou een korte relatie hebben gehad met Brigitte Bardot, maar trouwde in 1963 met Francine Bréault, skikampioen bij wie hij twee zonen had. Vanaf het begin jaren 60 trad hij op in televisieshows. Na een auto-ongeval in 1985 stopte bijna zijn carrière omdat hij aansprakelijk werd gesteld voor de geleden schade van zijn passagier, de actrice Chantal Nobel. Samen met Henri Salvador is hij een van de weinige Franse muzikanten die in de Dictionnaire du Jazz vermeld staan. Sascha Distel overleed in Royal-Canada-sur-Mer op 22 juni 2004 op de leeftijd van 71 jaar. De tragiek van de muziek, Sascha Distel en Monsieur le Cannibal.

Peter and Gordon en Nobody I Know, Brits duo dat tijdens de zogenaamde British Invasion periode in Amerika ook succes kende al daar. Veel van de nummers die werden geschreven door ene Bernard Webb en dat was het pseudoniem van Paul McCartney. Jawel, Peter Asher en Gordon Waller richtten het duo in 1964 op. Vier jaar later, alweer in 1968, ging het duo alweer uit elkaar. Daarvoor hoorde je Byron and the Mortals, Do You Believe Me? We hebben Stad en Land proberen af te zoeken, maar helaas hebben we niks kunnen vinden. We begonnen met de tragiek van de muziek Sacha Distel met Monsieur le Cannibal. Het nummer dat stamt uit 1966. Op dit moment heb ik er altijd zo'n stuk of vier voor je klaarstaan. Onder andere eentje van Carole Kennedy, The Jeans, Percy Miller, maar ook deze van The Kingston Trio en The Greenback Baller. Some people...

Je hoorde Carole Kenny hier in The Oldies Project en Slow Dance en daarvoor The Gents en If You Don't Come Back, Garage Rock Band uit Bermuda. En daarvoor hoorde je weer Percy Millen, She's About a Mover. Dat is een mooi voorbeeld van de zogenaamde Northern Soul muziek. Het nummer verscheen destijds bij het befaamde label Gold Wax. En de groep was afkomstig uit Detroit en we begonnen met de Kingston Trio, de Greenback Dollar. Amerikaans folk trio dat mede verantwoordelijk was voor de folk revival eind jaren 50, begin jaren 60. Nou, de originele line-up destijds bestond uit Dave Guard, Bob Shane en Nick Reynolds. Later zou Dave Guard met het trio verlaten en worden vervangen door John Stewart. En toen had hij een hele grote hit met Where Have All The Flowers Gone. Aardig om te weten. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Zoals altijd, wij wel. Ik heb er nog eentje voor je van The Neck en Younger Girl. Graag tot de volgende.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

0: Patrick heeft de zomerkriebels. Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Hey, inderdaad, het is weer maandag. Hè. Maandagmiddag en onze vaste afspraak natuurlijk met de Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. We begonnen deze middag met niemand meer dan, of niemand minder, of meer of minder. Ook wat je ook wel dat was natuurlijk Shocking Blue en Venus. Zo, het weekend zit erop. Ik hoop dat het een klein beetje goed weekend geweest is voor jullie. En dat je een klein beetje hebt kunnen doen wat je wou doen. En wij gaan weer plaatjes draaien voor jou natuurlijk. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hier is Wakefield. And I'm thinking of you. Natuurlijk wel. Anders was ik hier niet geweest natuurlijk. Hè. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten.

inderdaad, Wickfield, die laat de motor al warm draaien voor deze avond natuurlijk. En When I Think of You. Maandagmiddag wel van harte welkom in de Lunchbreak Club hier. We zijn er weer met z'n allen weer bij natuurlijk. Dat zie ik zo'n klein beetje aan de reacties. Bedankt in ieder geval voor al die reacties en al die plaatjes en dergelijke meer. Wil je dat draaien, wil je dit draaien? Natuurlijk wel. We zijn altijd bereikbaar natuurlijk via onze gekende kanalen, via Facebook, Instagram en dergelijke meer natuurlijk. En wie dat er ook klaar zit is deze mannen van en deze vrouwen van Bugsvis en Making Your Mind Up.

0: En dat bleef God natuurlijk, hè. Ja, nog maar enkele weken getrouwd, ja. Wat wil je meer natuurlijk, hè. Ik heb het allemaal over Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal gaat Be The One. En ze heeft enig gevonden wat ze nodig had. Ja, inderdaad wel. Moet ze mij nou een kont gaan draaien op het podium van haar man. Ja, denk het wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

Inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk. Een nummer dat ergens in een hoekje bleven liggen was en dat ze terug hebben opgewist natuurlijk. Hè. Dat was muziek van The Beatles en Nowhere Man. Ja, ik kan natuurlijk een klein beetje vergelijken met opgewarmde soep of zo. Inderdaad wel. Ja, hier is Axel Red. En hier is ze met haar sensualité. Ze komt uit België. En ze heeft meegedaan natuurlijk aan het Euro Song Festival. Ja, inderdaad wel. Hier is ze, Axel Red.

En inderdaad, de ene gittige na de andere bleef hier maar komen natuurlijk hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze Belgische Axel Red en Sensualité. Even terug naar de tijden van James Bond, weet je nog wel. Hier is Tina Turner en GoldenEye.

Ja, inderdaad, Big Brother is Watching You, The Golden Eye van niemand meer en niemand minder dan Tina Turner hier deze zomerse, ja, zomerse aflevering van The Lunchbreak. Heel de zomer lang, lekkere, lange, ja, hoe moet ik zeggen, lekker lange plaatjes natuurlijk, lange dagen zijn lange plaatjes. Zo ook deze van Manu Oa en dit al met zijn tribute, de Donna.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 10 april 1967. Op 10 april 1967 neemt Marvin Gaye zijn versie op van I Hear It Through the Grapevine. Een nummer dat eerder wordt uitgebracht door onder meer Gladys Knight en The Pips en Clearance Clearwater Revival. Een jaar na Marvin Gaye's overlijden in 1985 gebruikt de Levi's deze versie om hun reclame te maken voor hun jeansbroeken. Het nummer wordt opnieuw een hit en wordt opnieuw uitgebracht. Hier is Marvin Gaye en dit al met zijn Heard It Through the Grapevine.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra.

Inderdaad, hij onze nieuwe hit voor deze week is niemand meer en niemand minder dan Taylor Swift natuurlijk en Elizabeth Taylor. Ja, moet je maar eens eventjes naar de videoclip kijken. Hele mooie videoclip gemaakt. Ja, inderdaad wel. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes en verteerbare hits als het ware. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Annalie en dit is haar met haar Two Times.

Waarschijnlijk zo was in het eerste leerjaar bij de beste, beste leerlingen. Hè. Inderdaad wel, want ze kan tellen, ze kan van 2 times, 3 times maken. Ja, inderdaad wel. Dat was natuurlijk Ann Lee. En dit haar met haar grote hit. Een ex-hit-uppie ook van onze lunchbreak natuurlijk. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk en onze toetjesplaat, als er nog plaats is natuurlijk. Hè. Na al dat eten gaan we de haartjes vullen met de toetjesplaat. Maar ik heb nog een paar lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Zo ook deze van de Belgische formatie 2 Fabiola en Lift It Up.

Licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

En dat is diverse keren ook gecoverd natuurlijk door andere artiesten natuurlijk. Ik heb het allemaal over Boudewijn de Groot en het is allemaal met zijn avond. Is ook gecoverd geweest natuurlijk door Bart Kajel en Luc Appelmond. Inderdaad wel. Onze artiesten van de week tot en met vrijdag hoor je hem hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat allemaal op een maandagmiddag zoals deze. Hier is Whitney Houston.

Inderdaad, uit de Helping Robin, The Bodyguard, zomaar ik zeggen, en I Will Always Love You. Muziek van Whitney Houston, en dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ik ben nog bij jou tot getijden van 1 uur natuurlijk, met de nodige muzikale vitamintjes deze maandag hier vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En we gaan er ook eens nog eentje draaien uit België. Hier is Clouseau, en dit allemaal met hun Nobelprijs.

0: Zo inderdaad, de lunchbreak zit er weer helemaal op voor deze maandagmiddag. Hè. Ja, inderdaad wel. Vanavond zijn we er weer met de Musicbox natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat was Clouseau natuurlijk en de Nobelprijs.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Robin Williams en Angels. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En anders tot vanavond. Bye bye.

Deze heren hadden best wel wat platen en sowieso ook wat hits op hun naam staan, hoor. Ja, vergis je niet. Een van de mooiste misschien, You to Me Are Everything. The sweetest song van de Wheel Sing uit die lekkere gouden tijd. Waar we toch zo graag op terugblikken, nietwaar? De voltooid verleden fotografische tijd. Lekker. Plaatjes met gaatjes. Lekker veel vinyl in de show.

Een ongelooflijk lekker nummer van Marshall Hayne uit 1978. Dancing in the City. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar allereerst nog meer lekkers. Een paar heerlijke dames die doordeden met, huwelijk wel allemaal. Alle drie toch? Met Barry White. Barry, wie? Barry White. Oh, dat was een man die zijn naam niet mee had. Goed, Love Unlimited is hier met I'm So Glad That I'm A Woman.

0: Het lijkt wel zomer. Zo, lieve vrienden, wat een lekkere muziek op je radio. De zon straalt uit je radio, tuurlijk, uiteraard. Love Unlimited hoorde je. And I'm so glad that I'm a woman.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ik heb nog een leuk duo teruggevonden, Nederlands weliswaar. Ah, heel grappig. Het zijn heer Koot en heer B. Vragen zich af of ze zichzelf al een beetje zijn.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazenwasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, man. Hè? Nee.

Oh, lieve mensen, wat een sfeer. De nostalgie die breekt de tent volledig af. Mr. Walkie Talkie, maar dat is lang geleden, zeg. Eind jaren 70. Be my boogie. En daarvoor een fijne vacht de keukengordijn. Nee. Zoek jezelf, vrienden. Hey broeders. Het waren Heer Coat en Bee. En dit is een sweet.

0: spalte de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.
1: Daar heb ik dan mijn glas gelaten. Wordt het toch nog gezellig.

0: Dat was John Denver in de versnelde uitvoering, zou je denken, toch?
1: Nee.
0: Dit gezellige zaakje kwam uit Rotterdam. Hermes House Band en Country Roads. Lieve luisteraars, waar ik op deze aardkloot. Het komt via de bekende lange palen en digitale kanalen. En het is inmiddels de Roadshow.

een mens. Het mooiste is natuurlijk bij heldere hemel, lieve mensen. En bij volle maan. Neem me niet kwalijk. Wat een hit was dit, zeg. Lekker jongens. Dat was 1978, meen ik, voor Rolls Royce. En Wishing on a Star. Terug op de radio. Juist, lekker toch de hele dag. Heerlijke muzikale overstandjes. Leuk dat je erbij bent. Kost geen moeite om dit vol te houden. Hey. En via sommige stations zijn we ook via de AM, de ouderwetse

0: breek me in de bek niet open, mijn jongen.
1: Het was Meatloaf. Van de LP, Bad Out of Hell. Hé, Ellen Valli doet ook niet mee.
0: Ja, toch?
1: Gezellig. Het werd opvolger van Paradise met de Dashboard Lights. You took the word out of my mouth. Lieve Leute van Leute, ik weet nog een heel gezellig leuk strandje. Daar moet je heen, hè, van de zomer. Lekker toch? Het is de koffie.

0: Er lopen ook verkeerde Candyman's rond.
1: Toch, hè?
0: Ja. Mijn moeder zei ooit altijd, ga nooit met mannen mee. Of met vrouwen die een snoepje aan je willen geven. Gelijk heeft ze eigenlijk wel een beetje.
2: Wat? Zomerhit.
0: Juist. Nou goed, de zomerhit dan naar een hele grote ook. Uit 1983, vrienden. Een heerlijk duo was dat. Alain Delon en Shirley Bassey. Oh, Ford, I'd wing you. Oh, you were, man.

Tegenwoordig is het alleen maar appen. Appen, ik heb je wel even. Ja, of doe maar een tikkie of zo. Nee, joh. Die gewoon die ouderwetse telefoon. Dat was wat. Met een draaischijf. Nou. Ja, later kreeg je druktoetsen natuurlijk. Hè. Zomer 83. Alain Delon en Shirley Bassey. Even laatst in de show. En morgen natuurlijk meer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel meer, lieve radiocollega's. Dus lekker blijven luisteren. En maak er nog een hele leuke dag.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, hij is je zeker ontgaan, maar ik heb hem wel gehoord. De fabriekshoorn. Dat betekent een uurtje even relaxen met de muziekfabriek. En ik verzeker je, ik heb hier een aantal leuke liedjes voor je samengesteld. En er zit vast iets voor je bij. Dus kortom, laat je lekker verrassen. En we beginnen met een lekkere zomerhit van een aantal jaren geleden. Hier is Stevie V en Dirty Cash.
3: De muziekfabriek.

0: Deze is werkelijk van heel lang geleden. Deze van de Richard Family uit de jaren 70 en The Best Disco in Town. Dat waren de eerste drie liedjes in de muziekfabriek. Daarvoor zat Cobra en Starship met featuring Sabi en You Make Me Feel. En we begonnen dit rijtje van drie met Stevie V en Dirty Cash. Nou ja, wie is de dag van de dag niet vies van? Hè? Laten we dat even voorop stellen. De muziekfabriek, wil je er meer over weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ga maar weer eens op het puntje van je stoel zitten, want het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt.
0: Nou, eens kijken waar die dit keer stopt. Ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1998.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het nummer is een duet tussen Amerikaanse R&B-zangeressen en stond al die week op een eerste plaats. Net als een week eerder overigens. Het liedje werd geschreven door Brandy en Rodney Jerkins. Totaal drie weken zou het nummer de eerste positie bezetten. Elders in Europa was het ook een grote hit. Zo behaalde het in de Verenigd Koninkrijk de nummer 2 positie. En in het thuisland stond het liedje 13 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En dan die kleine hit, die stond er al 14 weken in. Maar zakte van 32 naar 37ste plaats. Het is die van Total Touch met I'll Say Goodbye. Total Touch was een Nederlandse band rond zangeres Treintje Oosterhuis en componist Tjeerd Oosterhuis, die eind jaren 90 een aantal hits scoorde. De muziekstijl was een mix van soul, R&B, funk, pop en dance uit zowel de jaren 80 als 90. Broer en zus Oosterhuis richtten de band eind jaren 80 op, toen ze beide nog tieners waren en toen al een muziekcarrière ambieerden. Hoewel de bezetting van Total Touch tot aan de doorbraak vaak veranderde, bleven Tjeerd en Treintje trouw aan de band. We gaan terug naar 25 juli, oftewel week 30 van het jaar 1998.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Je kunt eigenlijk niet spreken van een kleine hit, hè, van Total Touch. Het was ook een grote hit, laten we het even wel zijn. I'll Say Goodbye, daarvoor zat Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het item, de grote en de kleine hit. Heb je die ook voor me in petto? Nou, laat dat even weten via www.ronvandesteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met Lana Del Rey. Wat een mooi nummer. Hier is Video Games.

0: Lekker ongedwongen op de Franse Tour. Dit rijtje van 3 gaan we straks voor je afmaken. Maar ik ga eerst eens even lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: Nou, dankzij jou is het me wederom gelukt om er eentje te vinden. Het nummer I'm Alive is een popsong van de Amerikaanse groep Tommy James en de Sandals uit 1968.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: In 2011 werd de uitvoering van de Britse popzanger Don Farden, oorspronkelijk uit 1969, alsnog een hit. Dankzij het gebruik van het nummer in een telecomcommercial. I'm Alive werd in 1968 geschreven door Tommy James en Peter Lucia Jr. De drummer van de Sandals die overleed in 1987. De groep was op dat moment al bekend van de hits Money Money, Crimson and Clover en Hanky Panky. I'm Alive verscheen als B-kant van de single Crystal Blue Persuasion, die in de zomer van 1969 de tweede plaats bereikte van de Billboard Hot 100. Ook verscheen het nummer op de LP Crimson and Clover. Alhoewel het nummer slechts een B-kantje was, werd het al snel opgepikt door andere artiesten. De Amerikaanse garage rockzanger Johnny Thunder maakte een rauwe versie van het nummer, die model zou staan voor latere covers. Het origineel van Tommy James en de Sandals was als een rustige ballad uitgevoerd. Thunder's versie werd een lokale hit in enkele Amerikaanse steden in 1969. Dat Tommy James en de Sandals naast I'm Alive andere grote hits hebben gemaakt, bewijzen ze met het nummer Hanky Panky. Laat ik wederom de jukebox-knop eens voor je indrukken. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sandals.
1: Jukebox Classic.

0: Poelko, wanneer gaan we?
1: De Muziekfabriek.
0: En mocht je met vakantie willen gaan, heel veel plezier.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Verder hadden we Julien Clerc, Dismelodie en Lana Del Rey en Videogames. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan, waaronder Bloem.

0: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Oorspronkelijk heet hij William Michael Albert Broad. Hij is geboren in Middlesex.
2: Oude lullenplaat.
1: En wel op 30 november 1955. Beter is hij bekend onder zijn artiestennaam Billy Idol.
2: Oude lullenplaat.
1: Van origine is hij een Britse zanger, maar is nu vooral werkzaam in de Verenigde Staten. Hij was een van de medeoprichters van de Bromley Contingent, samen met Suchi en de Banshees. Zij volgden samen met een hele groep punkfans de Sex Pistols. Vanuit deze groep zijn meerdere bands gevormd. Denk maar eens aan Chelsea, Generation X en zojuist genoemd Suchi en de Banshees. Na Gen X, de opvolger van Generation X, ging Billy Idol zijn solo geluk zoeken in de Verenigde Staten. Zijn punkrock sloeg daar erg aan. Zo maakte hij met Steve Stevens vele albums. Een van zijn meest recente is Storytellers. Een DVD, CD met akoestische versies van onder andere zijn hits Cradle of Love, Sweet 16 en White Wedding. Na het niet goed ontvangen album Cyberpunk uit 1993 en een bijna fatale overdosis in 1994, komt er in 2005 na circa 12 jaar een nieuw album, The Devil's Playground, waarop echte Steve Stevens participeert. Zowel het album als zijn tour door Noord-Amerika en Europa worden bijzonder goed ontvangen. Idol doet in 2005 twee keer Nederland aan. Op 7 juni 2005 is Paradiso al zijn tweede concert op 7 december 2005 in de Heineken Music Hall uitverkocht. Momenteel woont en werkt hij nog steeds in de Verenigde Staten. We blikken terug op de gouden jaren 80, toen het volgende nummer hoog genoteerd stond in de toonaangevende hitlijsten. Luister naar Billy Idol. Hier is hij met Sweet 16.
2: Oude lullenplaat.

0: Verder hadden we nog Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog 2 liedjes voor je in petto. Waaronder die van Frankie, Goes to Hollywood, Relax. Gevolgd door een liedje uit de jaren 60 van de Beatles, Penny Lane. Bedankt voor het luisteren. Maak nog een hele fijne dag van deze beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Nou.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

lange trekken. Willem Jans, Amor de Mis Amores. Waar kennen we dat van? Amor de Mis Amores. Ja, dat is volgens mij van Julio Iglesias. Dat is vertaald in het Nederlands, dus dat is ook wel weer even grappig. Brian Stricker met Vergeet

0: wil je graag zeggen. Dat ik trots ben op jou. Maar jij blijft mijn kleine meisje. Ook al ben je nu een vrouw.
1: Zometeen in Afternoon Delight.

origineel is van Ronnie Tauber. En Pierre Biesterveld heeft er nog eens een keertje dunnetjes over gedaan. En zeker met succes. Een nieuwe single voor hem is dit. Rozen voor Sandra. Je luistert naar Afternoon Delight met Vijfhuizen. Mimi Web nu met Freezing. Daarachteraan straks Iman Beck en Salam Elize met Married to Your Melody.

0: Fos 5. Hoog Paul McCartney gehalte, weet niet. Het lijkt er wel op. Goed, nou, en nu Willem Jans met Amor de Mis Amores.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Paul Elstak. Jazeker. Ook dat draai ik wel eens in Afternoon Delight. Leuk, hè? Don't Leave Me Alone. Moet je zeker niet doen. Zeker niet.

uit het Dichterblad. Heidi High, Heidi Ho. Een interessante tekst. De Sister Sledge. Ja, de Sister Sledge. En die is dus de Runaway. Ook nog Whitney Houston. En Faith Evans met Heartbreak Hotel. Maar eerst de Black Eyed Peas. Where is the love?

de Black Eyed Peas. And where is the love? Glenn Frey nu met The Heat Is On. Sharon Goodwin, de country dance. Hoe je zo meteen ook nog even voorbij kan in de afternoon. Die laat.

Joshua and the Gang en Heidi High, Heidi Ho, toch? Juist, 1982, de rollator discoplaat van deze keer. Leuk, leuk uitgekozen, goed, goed, goed. Kirsten Elton nu, Kirsten Elton. And Time for Me to Fly. Ja, dat was in de tijd, 2024, toen de kerosine nog niet zo duur was. Dus het vliegen was goedkoper.

0: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
1: Zo is dat. Dat denkt erom. Nieuwe jingeltjes, leuk hè? Ja, dat is grappig. Een beetje creatief met kurk bij zich geweest. Dus, Whitney Houston zijn meteen met Faith Evans en Kelly Price en Heartbreak Hotel. En deze als ene laatste. The Sister Sledge. And He's Just a Runaway. Ik ga er vandoor. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Back to the good old days.
2: Met Nico van der Linden.
3: Remember the good old days.

0: Ze kwamen uit Philadelphia. Dit drietal onder de Franse producers Jacques Morali en Henry Belolo maakten ze grote hits in de periode 1975-1980. En dit was even één van die composities. De American Generation. Ik heb het natuurlijk over de Ritchie Family. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Met daarin natuurlijk de speciale schijven. Bijvoorbeeld van 4 januari 1975. Dan hebben we het over de Hilson 3 troetelschijf. Of wat dacht je van 20 maart 1971. De R&I traitor schijf. En 13 januari 1979. Dan hebben we het over de alarmschijf. Maar de eerste ronde komt uit 9 november 1974. We spreken dan over... Mi Amigos Lieveling.
1: 60s and 70s hits.

0: Beentje van Steve Winwood. Je hoorde de Spencer Davis Group. Somebody Help Me. En daarvoor Mia Miko's lieveling van 9 november 1974. De heren Ron en Russell Mail. Twee broers studeerden allebei in Los Angeles. En ze maakten prachtige muziek, vooral in de periode 1973 tot en met 1976. En die mooie gevoelige plaat van Never Turn Your Back on Mother Earth was de Mia Miko's lieveling toendertijd. Ik heet je van harte welkom, want dit is namelijk
1: Remember the Good Old Days
0: met Brian Ferry.

0: We noteren 13 januari 1979, want toen werd hij gebombardeerd tot Veronica's alarmschijf Alicia Bridges. Ze werkte voor het eerst als bankbediende en verkoopster voordat ze haar eerste muzikale ervaring vergaarde in een rockband dat heette Zachary Rich. Nou, we kennen haar als een vertolker van het grote discohitje I Love the Nightlife en die hoorde ze juist natuurlijk voorbij komen. Daarvoor hadden we Brian Ferry en het oude nummer van The Everly Brothers heette The Price of Love.
1: Remember the good old days.
0: En hier is George Moustaki.

De bezetting van deze Australische band, dat wisselde nog wel eens. Ik zal er een paar opnoemen. Gary van Zijl, Zandy Robbie, Ron Brettel, Jenny Carson, Cindy After, Ingrid Herbst, Lee Tomlinson en Glenn Hammond. Glenda Hammond, moet ik zeggen. Met andere woorden, uit Zuid-Afrika komen ze vandaan. Jorden Clout. Het begon allemaal met Substitute. Toen kwamen er nog een aantal andere grote hits. Zoals Save Me, maar ook de plaat die we net draaiden. Die heette Under Fire. En daarvoor nog die prachtige plaat van Georges Moustaki. Le Matic. Wij kennen het als Without a Worry in the World. Van een man op gympies. Kun je dat nog herinneren? Rod McCune. En zijn carrière begon met Soldiers Who Wants to Be Heroes. Nou weet je alles. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days met ABBA.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder. Dat was de treiterschijf bij Radio Noordzee Internationaal. En dat was op 20 maart 1971. We hebben het natuurlijk over een zanger die in Frankrijk is geboren. En hij stierf op 1 december 2009 in Amsterdam. Ramses Shaffy. En dan hadden we nog die leuke plaat van ABBA. Was niet echt een grote dikke hit in Nederland, maar wel in het Scandinavische gedeelte van Europa. En dat ding heette Rock Me, heet je van harte welkom. We pakken de drums even bij elkaar en straks nog onder andere Judge Dredd, maar eerst Landberry.

Een groot eer voor Jane Birkin en Jazz Against Boer, maar Judge Dredd uit Engeland. Die had ook een bescheiden hitje mee, vooral in de Engelse hitparade. Je t'aime, mon appelu. En daarvoor nog Len Barry. Het is maar goed dat die hier de kleuterschool heeft afgemaakt. Zeker de basisschool. En 1, 2, 3. Tot 3 tellen is altijd wel moeilijk eigenlijk. Hè? Straks nog even voor je nog de hele zo'n 3 troedels schrijven. Maar eerst een bandje dat bekend stond als de gezelligste band van Nederland. Hier zijn ze nog een keer. De Dizzy Man's Band.

Het kwam destijds van het album Another Night in 1975 werd het uitgebracht. 4 januari werd er een track van afgehaald, dat heette I'm Down. En die werd gebombardeerd tot de Hilsen 3 troetelschijf. Je hoorde natuurlijk de Hollies. En daarvoor uit Nederland de Dismans Band en een Matter of Facts. Ik heet je even hartelijk welkom, we zijn bezig met Remember the Good Old Days. Ik heb nog wat leuke deuntjes voor je. David Essex, onder andere Derek and the Dominos, de lange uitvoering van Laila. Maar eerst Jimmy Jones.

Lekker de lange uitvoering van Derek and the Dominos en Laila. En daarvoor een man die geboren is op 2 juni 1937 in Birmingham, Alabama. En overleed in Aberdeen, North Carolina op 2 augustus 2012. Een man die regelmatig te vinden was in de Amerikaanse Hit 100. En ook in Engeland scoorde hij af en toe wel een plaatje. In Nederland bleef hij vrijwel onbekend, maar om het maar even zo te zeggen. Deze kwam uit 1963. Je hoorde Good Timing. Het zit er bijna op. Ik bedank je bij deze al voor het luisteren. Als we er straks nog aan toe komen, dan draaien we nog iets van St. Louis Union. Maar eerst David Essex. Hier is Hold Me Close. Ik ga tot volgende week. Hoi.

0: 1970. Jode Mick Jagger. De single is een onderdeel van een filmmuziek. Bij de film Performance uit 1970, waarin Mick Jagger de rol van Turner voor zijn rekening nam. Er gaan allerlei verhalen rond wie nou eigenlijk Jagger op deze single begeleidde. Namen als Steve Winwood, Jim Capaldi worden genoemd, Al Cooper, noem maar op, maar ook natuurlijk Keith Richards en Charlie Watts. Bleef allemaal een grote vraagteken in ieder geval. Wat was nog een hit? Solo hit voor Mick Jagger en Memo from Turner. Want daar ging het namelijk over. Hartelijk welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Met daarin natuurlijk de speciale schijven. Wij noemen het ook wel de Hilsen 3 troetelschijf. De Veronica's alarmschijf. We hebben nog de R&I tredenschijf. Maar zoals gebruikelijk beginnen we met Mia Miko's lieveling.
1: 60s en 70s hits.

Run, run, run, run, run away. Uit 1961, Jordan Del Shannon. De man is geboren in Copperfield, Michigan, op 30 december 1934. En daarvoor hadden we Mia Miko's lieveling. 12 oktober 1974 was dat het geval. Sweet Sensation en The Sad Sweet Dreamer. Als u wil reageren op de uitzendingen wat betreft Remember the Good Old Days, dan kan alleen via de Facebookpagina. Ga even naar de Gouwouw Club en Remember the Good Old Days. Dat is één pagina is dat. En er staan eigenlijk twee programma's op. En die kun je ook weer terugvinden op de Mixcloud pagina, mixcloud.com. De volgende plaat is een opname van 1975. We kennen ze als de Monotones, we kennen ze als Rubber Roy. Met andere woorden, hier is Catapult.

En dat was dan op het Philadelphia label. Tricia, Florence en Denise. Een eendagsvlieg onder de naam Frantiek. En Start Your Funky Stuff werd gebombardeerd op 13 oktober 1979 tot de Veronica's alarmschijf. En daarvoor hadden we in de categorie Clam Rock, Catapult in Nederland en 7-Eleven uit 75. Geetje van harte welkom, dit is Remember the Good Old Days. Dan kreeg ik een mailtje van Eva Meijer. Beste Nico, zou jij iets willen draaien voor mijn vader? Die was vroeger een hele grote fan van Mark Winter. Je voelt hem al aankomen. Het gaat over deze plaat. De Heilsoldaat.

Ja, ja. Je hoorde Norman van Sue Thompson uit het begin van de jaren 60. En dan voor nog Mark Winter. Hij heet eigenlijk Aad Kramer. En hij komt uit Middelburg. Hij is geboren op 18 oktober 1945. Hij is nog altijd onder de levenden, om het maar even zo te zeggen. Trouwens, die Mark Winter met de Heilsoldaat hebben gedraaid voor de vader van... wie was het ook weer? Even kijken. Eva Meijer. Eva Meijer. Oké, okay, bij deze gedaan dan. Remember the good old days. De grote hit van de Beatles, Get Back. Er werd nieuw leven ingeblazen in 1977. Alleen in Engeland te neerpraten. Hier is Rod Stewart.

0: 16 oktober 1971. Baba O'Reilly van The Who was toen de treiterzee van Radio Noordzee Internationaal. Daarvoor trouwens Rod Stewart en Get Back, het oude succes van de Beatles, werd nieuw leven ingeblazen in 1977. De plaat kon alleen terugvinden in de Engelse hitparade, de UK Top 40. Hartelijk welkom, dit is natuurlijk Remember the Good Old Days. En we hebben er weer een voor, jongens.
1: Remember the Good Old Days.
0: Een plaat uit de jaren 60. En wel een leuk hoor. Vanity Fair, want zo heet het duo. En ze hebben een groot hit met deze plaat. Hier is Early in the Morning.

0: Ja, hij sloeg een beetje over, hoor, hier. The Partridge Family. Het begon allemaal in 1970. 25 september 1970 begon de serie te lopen. En eindigde op 23 maart 1974. The Partridge Family, ik weet al, een muzikale familie. Onder andere Shirley Jones en David Cassidy waren verantwoordelijk voor het geheel. Om een beetje, ja, en het duurde ongeveer zo'n 25 minuten, als ik me niet vergis, de serie. Dit was een van de liedjes die daarin voorkwam. Looking Through the Eyes of Love. Daarvoor nog Vanity Fair moet ik zeggen. En Early in the Morning, heet je van harte welkom. Dit is Remember.
1: Remember, ja? Good old days.
0: Dankjewel.

0: Een Australisch gezelschap begon allemaal met Hey St. Peter. En dit was de opvolger daarvan eigenlijk. Flash and the Pan and Down Among the Dead Men. Onderweg voor je. De Hilversum 3 Troubles.
1: Back to the good old days.
2: Look out! Hilversum 3 Troubles.

Ja, hello Chrissy and make your mind. I'm gonna make your mind, moet ik zeggen. En daarvoor nog de Hilsen 3 troetelschijf. En die was in handen van Natalie Cole. And this will be. En dat was op 11 oktober 1975. We kijken naar het klokje. Het zit er bijna op. Ik heb er nog een paar voor je. Ik bedank je bij deze voor het luisteren. Volgende keer weer een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. En nogmaals, als je iets wil horen in de show, dan moet je dat maar kenbaar maken op de Facebookpagina. Dat is een combinatie van twee titels. De Gouden Oude Club en Remember the Good Old Days. Zoek het maar op. En als je iets wil horen, dan, dan zie ik het zelf wel verschijnen. Denk ik zo, hè? Oké, we gaan eruit met een plaat die we eigenlijk waren vergeten. Dus we gaan het nog een keer draaien. Je nog? Majority One. Een eendagsvlieg. And because I love. Ik ga het gewoon weer. Hoi! Hey.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: Dat was er eentje die meteen de dansvloer vulde. Rhythm of the Night van DeBarge. Een titel die je benen automatisch in beweging zet. En eerlijk, stil blijven staan is hier gewoon geen optie.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering. Het programma waar we samen teruggaan naar de grootste hits, de vergeten klassiekers en dat ene nummer dat je al jaren niet meer hoorde.
2: Have you

0: to make you change your mind.
1: Hij schreef dit nummer eind van de jaren 60 nadat hij door de straten van Londen wandelde waar hij geconfronteerd werd met armoede en eenzaamheid. Het lied vertelt het verhaal van mensen die vaak onzichtbaar blijven in de drukte van de stad. Muziek van Ralph McTell en Streets of London.

0: is nooit zo'n grotere hit geweest dan Do You Really Want To Hurt Me? The Culture Club was dat en Move Away. En ik ben alweer eens gaan neuzen in mijn privé platencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 12 juni 1971. Georgie Fame en Alan Price met Rosetta. Deze single stond 1 week op de nummer 1. Het nummer werd geschreven door Mike Snow. Rosetta bracht 2 Britse iconen samen. Georgie Fame brak door in de jaren 60. Alan Price was bekend van The Animals. Samen scoorden ze een onverwachte nummer 1 hit. Het nummer werd vooral in Europa populair. Rosetta bleef hun enige gezamenlijke hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Zo klonk de muziek in de jaren 90, de KLF uit de hitparade van 1991 en The Last Train to Trans Central. De zomer van 2026 komt eraan en dat betekent dat we de zomerplaatjes bovenhalen. En zo heb ik er eentje teruggevonden uit 1995.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: In 1969 richtte Nederlands-Antilliaanse gitarist Greg Perrineau in Londen de groep Silent Eruption op. In 1974 verkort de groep zijn naam tot Eruption en is de Jamaicaanse Precious Wilson erbij gekomen als achtergrondzangeres. De groep wint aan populariteit in Londen en doet een jaar later mee aan een talentenjacht. Eruption wint deze en krijgt bovendien een platencontract. De single die Eruption mag uitbrengen heet Let Me Take You Back in Time. Maar dat wordt geen hit en het succes van de groep neemt weer af. Hierna stapt de lid uit de groep. Wanneer uit audities geen geschikte kandidaat naar voren komt om hem te vervangen, wordt Precious Wilson liedzangeres. Omdat Eruption in Engeland alsmaar minder geboekt wordt, gaat de groep ook op het Europese vasteland optreden. Daar wordt Eruption in West-Duitsland ontdekt door een talentscout die de leden voorstelt aan muziekproducent Frank Varian. Hij laat Eruption optreden in het voorprogramma van zijn supergroep Boney M en biedt de groep in 1977 een contract aan. Met Frank Varian wordt het debuutalbum Eruption opgenomen, dat vooral bestaat uit covers van redelijk onbekende nummers in een discojasje. De eerste single Party Party blijft vrijwel onopgemerkt, maar de tweede single wordt een groot wereldwijd succes. En dat is de Ann Peebles cover I Can't Stand the Rain, die een top 5 hit wordt in Nederland en in Engeland en de 18e plaats behaalt in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: geschiedenis van de hits in het item Hit Story. Elke week hier bij de Muzikale Parels met Christophe Van Dam. En deze week was het de beurt aan Eruption en I Can't Stand the Rain. Zometeen heb ik nog een One Hit Wonder, ook nog een vergeten plaatje. Maar eerst Sam Cooke.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: Martin Frey en de band ABC maakten hiermee 1982 een wereldhit. Look of love. Het werd de soundtrack voor iedereen die ooit verliefd was of dacht dat hij het was. The Look of Love.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1972 met Claude Dotel, beter bekend als C. Jérôme. Hij scoorde begin jaren 70 een grote hit met Kiss Me. Het werd de nummer 1 hit in verschillende Europese landen. In Vlaanderen haalde hij eveneens de top 5. De catchy melodie maakte het tot een blijver. Later volgde nog een klein succesje met C'est Moi. Hij werkte samen met gerenommeerde songwriters. In zijn carrière verkocht hij miljoenen platen. Ook op de radio en televisie bleef hij actief. Zijn leven eindigde tragisch in 2000. Maar Kiss Me blijft pure 70s nostalgie.
1: Een one-hit wonder.

0: Nederlandse zanger was dat. Benny Nijman uit 1980. Ik weet niet hoe.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Ik heb een opvallend nummer gekozen. Een nummer dat werd geschreven door Laura Nero, maar kreeg pas echt bekendheid toen Blood, Sweat and Tears er in 1969 hun eigen unieke jazz-rock sound aangaven. Met die krachtige blazers en die onverwachte tempowissels werd het meteen een grote hit. Een nummer over leven en dood. And When I Die.

Hij is 82 jaar jong, deze Julio Iglesias. En we hoorden van hem nog eens Un Sentimental. En dat bracht ons aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week ben ik er graag terug. Dan gaan we ook alweer op zoek naar die verborgen parels, die mooie muziekjes uit de vorige eeuw. Vandaag besluiten we met deze belpopplaat van Scooter en Minutes by.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippe.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, friends.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Zijn we klaar voor, jongens? Dan gaan we.
8: Ja,
7: we
8: gaan
7: klaar.
8: Ja, wel. Gezellig,
9: hè? Send me the...
10: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
11: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
12: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Waar is die weer? Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dat is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dan denk ik.
0: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
6: Godzakken, ik mag eindelijk.
7: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
8: Focus, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussi, ouwe gozer.
9: Zo, jullie mensen, hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de enige echte, de Goud en Fout Show Radio. Daar zijn we weer met een gloedje nieuwe aflevering met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk ook heel veel leuke interviews. En we hebben natuurlijk weer een fantastische schijf. Een nieuwe single die we deze week extra in de picture zetten bij al die radiozenders die ons programma uitzenden. In Nederland, België, de grensstreek, overzees. En deze keer een liedje van de man die we op dit moment ook aan de telefoon hebben. En we kunnen gelukkig gewoon in het Nederlands spreken met deze zeer succesvolle zanger. Want hij praat ook heel erg goed Nederlands. En hij treedt op in binnen- en buitenland. Heeft een nieuwe single uit met de titel Ja, Ja, Bitte. En dames en heren, deze man heeft er ook voor gezorgd, dat moet ik toch even vertellen, dat ik in heel veel dorpjes waar ik ook kom met de Goud en Fout Show Radio on Tour, waar de cafés vlakbij de kerk vaak zitten, ben ik ook beste vrienden met de pastoor geworden. En dat komt allemaal doordat deze man ook een liedje over een pastoor heeft opgenomen in het verleden. En nu een liedje met de titel Ja, Ja, Bitte. Dames en heren, Otto Lagerfeld. Hallo Otto.
10: Hallo jongens. Hallo.
9: Welkom.
10: Fout. Ja, fout. Fout, ja. Stout.
9: Ja, fout en stout en groot, ja. En van alles door elkaar heen. Ja, en jij hebt er weer een klappertje gemaakt, Otto, hè, met de titel Ja, Ja, Bitte. Het is er wel weer een meediner die onmiddellijk in je kop blijft hangen. Een echte een oorworm noemen ze dat dan, zeg maar. Ik weet niet hoe ze het in Duitsland noemen, maar in ieder geval een liedje wat goed blijft hangen in de kop, hè.
10: Ja, jij zegt dat precies goed. De jongelui zou zeggen, nou, die blijft echt niet hangen. Maar iedereen van een beetje vanaf 30, die snapt hoe dat de ouderwetse muziek werkt. Dus dat je op klanken hoort, dat je een glaasje bier in de bar pakt en dan je gewoon je handjes omhoog doet. En denk je, ja, dit is het, meer hoeft niet.
9: Nee.
10: Dus ja, dat. En die heb ik één gemaakt. Ja, Bieten. Ik wist het niet meteen in het begin. Emiel had hem geschreven en ik lees de tekst. En denk ik, ja, tekst is wel goed. En dat is het mooie, tegenwoordig heb je Suno. Hij zegt, nee, ik denk wel dat het iets wordt, laat even hobby. En binnen een kwartier had ik een ritme. En dat is eigenlijk een beetje ongeveer wat het nou geworden is. We hebben het nog wel veranderd, maar toen was ik meteen om. En ik zeg, ja, Pieter, die gaan we doen.
9: Ja, die mag hem weer, hè. Je mag hem dat, hè.
10: Ja, precies dat.
9: Ja, hey, luister, je hebt al heel veel liedjes uitgebracht, maar elke keer weet je ons toch weer te verrassen met een liedje wat dan toch weer helemaal bij jou past. Hè? Ja, Emiel Hartkamp, je zei het al, en Noris Padidar, die voor jou al die mooie liedjes maken. Ja, Noris en Emiel, die weten ook precies inmiddels wat bij Otto Lagerfeld hoort en wat in het land aanslaat. Want dit is ook echt weer zo'n liedje dat ik denk als jij op die bühne bent, dat het gelijk weer een groot succes is, hè, dit liedje. Want het is toch een klappen van je welste. Hoe krijgen ze het toch elke keer voor elkaar, hè?
10: Ja, dat. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Ze maken zoveel muziek en ik ben de enige eigenlijk nog die tegen haar zegt, Emiel Baakstad, jij bent nog de enige Tini die niet probeert te kijken wat de jeugd op dit moment en dan ook een modern ritme. Ik zeg, nee, muziek is voor mijn gevoel en als ik in de kroeg zit, dan word ik niet blij van zo'n hippe reggae-achtig modern nummer. Dan denk ik, goed, zout, zuur, lekker, maar niet voor het Otto. En zo heb ik ook Cheerio, het kan een grote hit zijn, ik zou dat nooit draaien. Ik zou eigenlijk meer gewoon links, rechts, inhaken. Ja, veel anders soort, ik ben een veel ander soort mens en ik ga hier goed op, deze plan.
9: Maar dat siert jou ook, hè? Maar dat hoort ook bij jou, dat mensen jou boeken of jij staat op een feestje in een feesttent, want dan weten ze ook, nou krijgen we iets aparts. Nou krijgen we iets wat anders is dan al die anderen doen, want je zegt het al, heel veel als je in zo'n feesttent staat, dan zul je denk ik ook al meemaken, dat maken we ook mee als we onderweg zijn. Dan komen er 3-4 zangers op een avond, ze zingen allemaal nou Cheerio, ze zingen allemaal de Engelbewaarder, ze zingen allemaal Laat de Zon in je Hart. En dan denk ik bij mezelf, er is nog zoveel meer, onderscheid jezelf. En dat heb jij van begin af aan eigenlijk altijd gedaan.
10: Ja, maar dat is al als kleine jongen, daar was ik op school en ik had een natuurlijk hekel aan klikken. Dus klikken omdat iemand iets vindt en die was dan een knap meisje, dat iedereen achter dat meisje aanliep of jongen. Dus je hebt vroeger als je kinderen jong zijn, dan heb je altijd een baasje in de klas en iedereen loopt achter het baasje aan. En ik heb dat nooit gehad. Ik heb altijd gezegd, iedereen links, oké, ik rechts. Dan maar niet, zeg maar, veel vrienden, dat interesseert me niet. Ik vind altijd gewoon dat je eigen pad moet wandelen. En op het moment dat je heel veel van iets hebt, dan heeft dat helemaal geen nut om als nummer 1001 daar nog proberen hetzelfde hitje te pakken. Dan moet je iets anders gaan doen.
9: Ja.
10: En ik kan ook gewoon mooi Nederlandstalig zingen. Dan schrikken mensen af en toe van zich hoor. Dat je, als je zo mooi kan zingen, waarom zing je niet in het leven? Ze zeggen, nou ja, goed, omdat iedereen dat doet.
9: Ja.
10: En dat is eigenlijk gewoon het antwoord. Ik ben een Duits, ik heb een Duitse vader en ik heb een Nederlandse moeder, dus ik kan er gewoon goed Nederlands.
9: Oh.
10: Maar ik ben er gewoon nog wel, als ik dan die Duitse slagers op tv zie en ik denk, dan heb ik iedere keer weer gewoon van, ja, dit ken ik nog uit mijn jeugd en ik heb een goede jeugd gehad, een mooie jeugd en dat zijn allemaal, iedere keer word ik dan weer ik op en dan denk ik, wat was het toch mooi in die tijd.
9: Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden, want dan had je vroeger altijd, ik weet nog oudejaarsavond, dan was ik al bij mijn opa en oma en op oudejaarsavond had je op Duitsland al die Duitse televisie, al die Duitse artiesten.
10: Je keek André van Duin tot 12 uur en daarna schakelde je naar de Duitsers, dan zat je tot 4:30.
9: Ja.
10: Had je alles wat een beetje bekend was in Duitsland kwam dan langs Rexkill, Pieter Maffay, Udo Jürgens, nou, allemaal wereldsterren.
9: Ja.
10: Wereldsterren in Duitsland over jaren, in Europa.
9: Nou, en dat maakt het ook weer mooi dat ook in deze tijd juist al die liedjes weer allemaal in de picture staan. Want draaien we feestje Jürgen Markus of inderdaad Rex Gildo, de Fiesta Mexicana. Er zijn heel veel van het publiek die waren er misschien helemaal niet toen dat liedje ooit kwam. Allemaal zingen ze het mee. Dat is precies wat jij al in het interview zei.
10: Lekkere Duitsers. Als je aan iemand met zijn kinderen zegt, vraagt dan wat vind je mooi, dan noemen ze allemaal ja, die 8 miljoen keer gestreamd zijn Nederlandse nummers, die zijn er gewoon. En, maar op het moment dat we dan een feestje hebben en Otto begint te zingen, dan zie ik heel de jeugd, dan krijg ik zoveel schouderklop. Dit was mooi. Ik denk, ze kennen het niet, ze leren het kennen. Ik moet ook nooit denken dat ik op Spotify 10 miljoen streams voor een nummer ga halen, want dat werkt zo niet. Maar als ik de kans krijg om de microfoon te pakken in de zaal en gewoon mijn ding te doen, dan heeft iedereen op het einde van de avond over mij. Niet over het Tino Martin die daarvoor stond.
9: Nee, nou, maar dat is het mooie. Jij bent echt een hit in het land. En uiteindelijk betaalt zich dat uit. Want dat is uiteindelijk geen waar je voor doet, optreden voor de mensen op de bühne. En dan ben je een hit in het land. En daar heb je veel meer aan.
10: Nou ja, het zou leuk zijn als het beide is. Maar je kunt het niet dwingen. Dus dat doe ik dan ook niet. Dat heb ik wel geprobeerd. En nog harder lopen naar de radio. En nog meer bellen. En bij radio NL 120 kilometer persoonlijk even voor een interview. Ja, de regen 120.000 kilometer in een jaar. Ik denk, ja, maar dit ga ik geen paar jaar volhouden. Ik heb overdag nog een bedrijf ook. Dus ja, dan denk ik bij mijn eigen, dat gaan we niet doen. Het is wat het is.
9: Ja.
10: We gaan gewoon voor de optredens. En die blijven goed gaan.
9: Dat is toch het allerbelangrijkste. Want dan kom je het publiek tegen. En dan sta je te zingen voor mensen die je kan vermaken. En daar gaat het uiteindelijk om, Otto, toch?
10: Ja, dus, ja, en dan pak je ze via de andere kant van de jeugd. Ik was er zaterdag nog op een feest. En ik was zo aangenaam verrast door iemand. Ik had dit nog nooit gezien, maar was dit goed. U kunt echt goed zingen, meneer. Dat bedoelt, u kunt zo mooi een ballad zingen, maar ook gewoon... Ik stond ervan te kijken, want wij komen alleen maar artiesten tegen die hebben een microfoon gepakt, krijgen nog een beetje maar. Maar dan denk ik bij mijn eigen, ja, wat is het dan? Maar dit is super. Ik zeg, nou ja, goed, oké, dankjewel. Leuk om te horen.
9: Ja, zo is het. Boek me nog een keer, toch?
10: Ja, precies dat.
9: Nou, hartstikke goed. Nou, Lisa, die roepen dan ook allemaal ja, bieten. Nou, dames en heren, het is er tijd voor. Otto, die gaat lekker weer het restaurant in, want we hebben hem even het restaurant uitgetrokken om even lekker te babbelen over deze nieuwe single. Aan het begin van deze aflevering, de Gouden Foutje Radio, onze fantastische schijf. Onze klapperplatte van deze week, dames en heren.
10: Ja.
9: Otto, hartstikke bedankt. Ik wens jou nog een hele mooie avond. Wij gaan hem lekker draaien op de radio. En als jij hem wilt aankondigen, op jouw eigen manier, dan knallen wij hem de radio op. Onze fantastische schijf van deze week.
10: Hallo, Leute, Otto Lagerfeld hier. Fout en goud, stout, fout, maakt niet uit. Ja, bieten, die nieuwe single, Otto Lagerfeld.
5: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Hallo, ik ben Justin de Wild en ook ik luister naar Jos Netten, Goud en Valt Show.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor ons programma. Wij gaan weer eens even bellen met een hele bijzondere vriend van de show. En die heeft dan ook nog een liedje opgenomen van een van mijn, ja, waar ik toch wel een beetje fan van ben, mag ik wel zeggen. Peter Koelewijn, die maakte dit liedje ooit in de jaren 80. En ik zag het bij natuurlijk Nederland Muziekland, maar ook bij Op Volle Toeren. Die kwamen in de Efteling en die gingen overal alle parken en toeters en bellen af in de zomer. Wat nu een beetje Tros Muziekfeest op het plein is, was natuurlijk toen Op Volle Toeren. En hij heeft het aangedurfd om een liedje op te nemen, wat toch een bijzonder keerpunt was ook in het carrière van Peter Koelewijn en de Rockets. En een liedje wat iedereen wel bij blijft hangen. Maar een liedje wat eigenlijk nog nooit gecoverd is. En nu, op een geheel nieuwe manier, is hij gecoverd door niemand minder dan Harold Mieger. En Harold hebben we onder de knop. Ja, ik weet niet of ik nou Frans moet zeggen. Bonjour Harold in de show met de single Parlez-vous français. Hallo Harold.
7: Bonjour Jos, ça va?
6: Bonjour, ça va bien, et toi?
7: Ouais, ma bien.
6: Ah, muy bien, ja, dat is weer iets anders. Hè. Croissant, portefeuille, du mayonnaise, du Tour Eiffel. Maar alle gekheid op een stokje. Harold, ik zei het net al buiten de uitzending om. Dit is een van mijn favoriete liedjes van Peter Koelewijn. Misschien niet een van zijn grootste hits, maar wel een liedje wat in de jaren 80 heel erg goed deed. En... ik heb altijd wel iets gehad met Peter Koelewijn en de Rockets. Twee van de Rockets heb ik heel veel mee gewerkt toen zij bij You and Me in de coverband zaten. De gitarist onder andere, liedgitarist Wim natuurlijk en de organist van het bandje. Volgens mij die Gerard of Wim, ik ben even zijn naam, maakt helemaal niet uit. Maar Parlez-vous français, ja, het is een liedje wat nog nooit gecoverd is. En daar kom jij in één keer mee op de proppen. Stond die in jouw playlistje? Had je toevallig een cd van Peter Koelewijn in de auto liggen? Of hoe ben je bij dit liedje gekomen?
7: Dat was best wel even een lang verhaal. Ik zal het een beetje kort houden.
6: Dan ga ik je even bezitten. Dan ga jij maar vertellen, jongen.
7: Nou, kijk, zoals iedereen weet ben ik, werk ik in de logistiek. En heb ik sinds vorige week altijd in Frankrijk rondgereden met de vrachtwagen.
6: Ah.
7: En dus mijn Frans is ook heel goed. En op een gegeven moment, en we hebben wat vrienden die zitten in het noorden van Frankrijk en die hebben daar een kroegje. En er komen heel veel Hollandse chauffeurs. En dan draaien ze altijd heel veel Nederlandse liedjes. En op een gegeven moment draaide hij ook Parlez-vous français van Peter. En toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn om dit en een beetje in een chauffeursjasje te gooien. Want daar hebben we natuurlijk een mooie clip bij gemaakt. Want dan wordt het in Nederland en in Frankrijk gedraaid. En ja, dat was gewoon zo'n opwelling. En toen heb ik naar... Maar Stefan gebeld. Ik zeg, daar heb ik toch een idee. Ik zeg, wat vind je daarvan? Hij zegt, ja, liedjes van Peter worden niet zo heel vaak gecoverd. Want nee. Het is best wel een ding. Ik zeg, ik wil het wel proberen. Ik zeg, ten eerste, ja, ik heb zowat alle singles die ik sta nu in mijn garage. Mag je eerlijk weten, want binnen is het druk. En ik heb bijna alle singeltjes van Peter Koelewijn. Ik ben heel... muziekverzamelaar.
6: Ja, het is een getekend hoesje was het ook, hè?
7: Ja, echt, hè?
6: Ja, hè? Ja, ik weet het nog, jongen. Ik heb hem hier ook in de studio ergens staan. Weet je wat ik ook wel leuk vind te vertellen? En ik weet niet of je ook groot fan bent van Peter Koelewijn, maar ik heb hier in de studio aan de muur hangen. Ik heb buiten uitzending verteld Peter Koelewijn een keer mogen interviewen bij tv-opnames waar ik backstage de gasten was. En de presentator van dienst die zei, ja, Peter is niet zo dol op interviews. Dat vindt hij eigenlijk allemaal niet zo heel leuk. Dus ik zeg, nou, ik weet zeker dat me dit gaat lukken. En ik legde twee singeltjes neer. Dat was Kom van het dak af in de originele uitvoering met het paarse labeltje, zeg maar. Er zat er nog geen fotohoesje omheen, maar gewoon zo'n wit hoesje dat je vroeger had.
7: Ja,
6: zeg maar.
7: Klopt, ja.
6: En, en de single De Sprong in het Duister. En die had ik daar naast elkaar neerleggen. Dus zij zegt tegen mij, ja... Dat is wel een rare combinatie waar we het eigenlijk over gaan hebben. Nou, dat is helemaal niet raar, want dit liedje van Kom van het dak af, hij zegt dat is de originele allereerste persing. Dus, nou, die heeft hij ook gesigneerd. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar die is van mijn vader geweest. Die heb ik van mijn vader gekregen, die jarenlang met mij op pad ging. Hij zegt, ging? Ik zeg, ja, dat klopt, want hij is helaas in 91 overleden. En dat andere liedje, De Sprong in het Duister, dat vond hij een heel mooi liedje. Dat wilde hij eigenlijk ook bij zijn afscheid hebben, want ja, dat gaat natuurlijk over het begin en het einde van het leven. Dus ik zeg, ja, dit vind ik een mooie combinatie. Ik heb ze allebei hier aan de muur hangen. Toen zei hij tegen mij, nou, dat vind ik toch bijzonder. Toen kwam er een heel leuk gesprek op gang. Waarin we het over ook bijvoorbeeld dit liedje hadden, wat je nu opgenomen hebt. Maar ook over andere liedjes die je opgenomen heeft. Zoals de motor, zolang de motor loopt. En weet ik veel, allerlei andere liedjes die hij gemaakt heeft. En liedjes voor anderen. En dan zie je, die man heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. En dit is één van die liedjes, wat ik zeg, die nog nooit gecoverd is. En dan kom jij met een prachtig idee erachter ook. Want je komt in Frankrijk. Je hebt dat café in Frankrijk waar je heel veel komt. Ja, hoe mooi kan het zijn?
7: Ja, ja, klopt inderdaad. Maar het is ook, het past ook allemaal zo goed bij elkaar. We hadden het idee, het viel ineens. En ja, we hebben gewoon erover gesproken. En ik heb ook nog met Stefan over gehad. Van, ja, ja, wat zou Peter er zelf van vinden als we een van zijn liedjes opnieuw uitbrengen? En we hebben ook netjes natuurlijk alle,
6: ja, toestemming
7: alle gegevens.
6: Vragen,
7: alle gegevens van hem en zo vermeld op de release. Zodat dat in verband met de rechten. Dat is hartstikke belangrijk natuurlijk. Maar ik zou toch wel benieuwd zijn hoe dat, wat hij er zelf van vindt. Ik heb hem helaas nog nooit mogen ontmoeten, maar ja, ik ben een groot fan. Nou, ik, ja, meer als dit kan ik waarschijnlijk niet doen om mijn, ja. Ja, mijn gevoel te bewijzen. Hè? Ja,
6: ik zal het een beetje volgen, want een van de leden in de huidige Rockets, want ze treden nog af en toe op, hè, met Peter Koelewijn en de Rockets, en een van de jongens uit Den Bosch, die ken ik toevallig ook vanuit het muziekgebeuren. Ik ga toch eens even kijken straks of ik die nog op een telefoonnummer van heb, of dat ik hem nog heb op een van de social media. En dan ga ik eens even jouw liedje, jouw clip eens even delen met hem en kijken of hij op een of andere manier zijn plasje erover kan doen en misschien bij Peter onder de aandacht kan brengen. En wie weet treedt Peter wel nog een keer binnenkort ergens op wat je hem kunt gaan bezoeken. Want het is wel, ja, wat ik zeg, het is een liedje van Peter Koelewijn wat er nooit gecoverd is, waar niemand denk ik over nagedacht heeft om dat op te nemen. En het past gewoon helemaal bij jou.
7: Ja, klopt inderdaad. Ja,
6: het hele verhaal klopt gewoon, hè, wat je zit te vertellen.
7: Ja, dat klopt inderdaad. En het was ook niet mijn bedoeling om een cover te maken, maar wat ik al zei, dit gebeurde gewoon. En ja, ik heb daar gewoon geen niet echt de juiste verklaring voor. Het voelde gewoon, oké. En
6: dit moet ik doen.
7: Dan doe je dat, zeg maar.
6: Ja. Ik voelde voor jou gewoon, dit moet ik doen, want het hele plaatje klopt. En nou, je hebt er ook een fantastische nieuwe versie van gemaakt. Dus ik denk niet anders dan dat Peter er gewoon hartstikke leuk kan vinden. Want wat je zegt, zoveel liedjes van hem worden niet gecoverd. Ik heb een paar maanden geleden heb ik een zanger Irvine in de show gehad. Die heeft Kom van het Dak af gecoverd in een nieuwe uitvoering. Ja, dat klinkt dan heel anders dan Peter het ooit bedoeld heeft, denk ik. En ja, of hij dat leuk vond, dat weet ik niet. Maar ik weet zeker dat hij dit hartstikke leuk vindt.
7: Ja, dat zou ik echt tof vinden, eerlijk waar, Jos.
6: Ik ga kijken.
7: Kijk, we hebben het idee op een gegeven moment geopperd in de kroegen daar in Frankrijk bij kennissen. Die hebben daar een chauffeurscafé. En toen is het op een gegeven moment zo uit de hand gelopen dat ik zeg, dan gaan we het hier filmen. En dan gaan we hier ook de clip opnemen in Frankrijk. Ja. In de vrachtwagen, onder het rijden, weet je dat. En dan maken we het liedje wat sneller. En zelfs het scootertje aangereden hebben we nagemaakt. Lana Meters is daar naartoe gekomen, helemaal naar Frankrijk.
6: Ja.
7: Geluidsmensen, videomensen, vrienden van mij, chauffeurs die waren daar. Het was gewoon echt onverwacht. Die Fransen wisten niet wat ze meemaakten.
6: Nee, dat snap ik. Die kennen sowieso natuurlijk uit Nederland alleen maar Dave met dansement en al een auto en heel eind op. En die hadden natuurlijk nu iets aparts. En dat gaan we ook lekker delen met de luisteraars thuis. Niet nadat ik jou beloofd heb dat ik ga kijken of ik al dame ook daar contact mee kan krijgen die nog in de bij de Rockets speelt. Om te kijken of we daar iets van een combinatie kunnen maken of in contact kunnen brengen. Dat gaan we in ieder geval proberen. Maar nu tijd, dames en heren, in de show. We gaan even op de Franse tour, dames en heren. Jawel, dames en heren. En niet alleen, listen very carefully, I shall see this only once. We gaan hem lekker draaien in de show en heel veel draaien de komende periode. Jouw single, Harold, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en ik klap hem de radio op.
7: Ja, lieve mensen, madame en monsieur, hier komt hij dan. Parlez-vous français!

voor geen prijs. Nog hakkelen en kwakkelen daar in Parijs. Spanje is oké. Daar roepen ze alleen maar. Olé! Dat leer je gauw genoeg dat. Olé!

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou het is weer tijd voor ons programma. Wij gaan eens even bellen met een man die een liedje heeft opgenomen. Ja, de oudere luisteraars die kennen het tientje nog wel. En dat was inderdaad mooi blauw. Hè? Want groen was 5 euro en 25 euro. Had je. Nou, in ieder geval, hij heeft een heel lekker liedje opgenomen. De titel Zo blauw als een tientje, dames en heren. Nou, en daarvoor gaan wij eens even bellen met een man die al een aantal producties op zijn naam heeft staan. En mij buiten de uitzending al een beetje lekker gemaakt heeft om het zo maar te zeggen hoe het allemaal zo gekomen is. En dat vind ik hartstikke leuk. En dat gaan we ook natuurlijk delen met jullie in de uitzending. Daarom gaan we eens even bellen met Arjan van den Akker. Hallo Arjan.
7: Een hele goede avond.
6: Arjan, je vertelde me net al buiten de uitzending om van hoe het een beetje zo gekomen is. Je was op een feestje en de zanger op dat feestje die probeerde en een bitterbal tegelijk te nemen en te zingen. Dat is geen goede combinatie, kan ik jou vertellen.
7: Nee.
6: Of als je disjockey bent, want of je verbrandt je hele meulen, zoals we hier in Brabant zeggen. Of er gaat iets anders mis. Of de helft van de bitterbal verdwijnt in de microfoon. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar zo begon het een beetje. Hè? En toen werd jij eigenlijk ontdekt. En de dag na dat feestje waar jij dat jou gebeurde, toen begon het in één keer te lopen.
7: Ja, ik heb daar een liedje mogen zingen. En die producer, zanger, hoe ik het moet noemen, die was wel, die was er wel een beetje weg van. Die zegt van, joh, waarom doe jij er niks mee? En zo ben ik de eerste liedjes opgenomen in Apeldoorn bij Andro Producties, bij Roy Otters. En uiteindelijk heb ik dat liedje 3 jaar geleden opgenomen. Dat liedje heet Jij bent mooier dan de sterren. Heel toevallig is die pas ook weer opnieuw uitgebracht door een andere zanger, zag ik voorbij komen.
6: Ja, die had jouw liedje denk ik ook in zijn playlistje staan.
7: Ik denk het ja, want ik zat in één keer, ik denk wat hoor ik nou? Ik denk dat lijkt mijn liedje wel, want toen ging ik eens goed luisteren. Ik verrek, dat is mijn liedje, ja. Alleen iets de band iets verbouwd zeg maar.
6: Ja.
7: Dus toch grappig dat dat ook wel weer, dat het dan gehoord wordt en dat het dan opnieuw uitgebracht wordt. Omdat het dan waarschijnlijk toch, dat het in de smaak valt zeg maar. En zodoende heb ik toen dat liedje opgenomen en voor de rest, ik zing heel af en toe eens keer op een feestje, op een bruiloft, maakt niet uit, in de kantine bij het voetbal. En toen dacht ik op een gegeven moment, 2 jaar geleden, mijn moeder lag op sterven, heb ik nog een liedje bij Frank Verkooy opgenomen, want die wilde ze graag gedraaid hebben tijdens de begrafenis.
6: Ja.
7: Ik speciaal voor haar opgenomen, dat was dat liedje van Mijn Gebroken Hart.
6: Ja.
7: Dat was toen, Wimmy heeft hem al een keer gedaan en John de Bever heeft hem gedaan.
6: Ja.
7: Dus ik had van Wimmy de band gekregen en die zegt, nou ja, dan mag jij de band van mij wel hebben. Toen heb ik dat met Frank overlegd, van joh, kan ik dat liedje bij jou opnemen? Ja, dan ga ik je mee helpen, zegt hij. En dus dat hebben we zo gedaan 2 jaar geleden. Nou, toen ben ik gewoon weer een beetje verder gegaan, gewoon met mijn dagelijkse werk. Want ik ben eigen baas, ik ben eigen ondernemer, ik ben schilder. En een beetje zingen er af en toe bij. En toen was ik in december, was ik jarig. En een paar weken voor de tijd zegt mijn vrouw tegen me van, zou je niet weer eens een keer een liedje willen opnemen?
6: Ja.
7: Ik zeg, natuurlijk gaan we wel weer een keer over nadenken. Ik zeg, van, ik weet nog helemaal niet wat, dat voelen wat. Toen zegt ze, maar als je zoiets gaat doen, zou je dat dan bij Frank weer doen? Ik zeg, ja, 100%. Ik zeg, als ik een liedje ga opnemen, ga ik het bij Frank opnemen. En toen heeft mijn vrouw dus achter mijn rug om Frank benaderd. En even naar hem toe geweest en wat dingetjes overlegd en zo. En toen was ik 30 december jarig en toen kreeg ik een cadeautje. En dat stond alleen op een heel klein hartje, dat ik een appje kreeg.
6: Ja.
7: Ik denk, oké. Dus ik krijg een appje en daar staat dus bij doorgestuurd. En ik zet dat filmpje aan. Ja, toen zag ik het gezicht van Frank Verkooy. Toen weet ik al hoe laat het was.
6: Ja, die belde niet op om jouw doos vuurwerk te verkopen.
7: Nee. Dus die had een heel leuk filmpje naar mijn vrouw gestuurd. Van dat hij mij dan feliciteerde en dat mevrouw dat voor me geregeld had en zo. Nou ja, toen op een gegeven moment, toen was ik januari, februari, was ik een beetje aan het zoeken naar wat zou ik nou leuk vinden. Zou ik een covertje doen wat iedereen al doet, wat makkelijk opgepakt wordt qua tekst? Of gaan we eens een keer wat anders doen en komen met wat nieuws? En ik ben zo eens een beetje aan het zoeken en ik zit op TikTok en op een gegeven moment ik hoor een liedje voorbij komen en ik zit dat nog eens te luisteren. Ik denk, maar dit is grappig. Dus dan heb ik dat dus, die jongen is benaderd die liedjes maakte. Dat is toevallig dan MG Levenslied op TikTok.
6: Ja.
7: Mark Gerritsen. En die heb ik gewoon benaderd. Ik zeg, joh, ik ben op zoek naar een nieuw liedje. Ik zeg, zo en zo. Ik zeg, ik heb een cadeautje gehad van de vrouw. Ik zeg, maar dit liedje wat jij op je TikTok hebt staan, dat spreekt mij wel heel erg aan.
6: Ja.
7: En toen zegt hij van, nou ja, weet je, hij zegt, ik heb dat zelf gemaakt. Hij zegt, met AI natuurlijk. Hij zegt, maar dat liedje mag je van mij wel overnemen. Hij zegt, die mag je wel hebben. Dan haal ik hem gelijk van mijn TikTok af. En heel leuk gesprek met hem gehad. Heeft hij dat naar mij toegestuurd, het liedje met de tekst. En toen heb ik Frank gebeld. Ik zei, joh, ik ben aan het zoeken. En ik zeg, ik kom dit tegen. Ik denk dat dit heel leuk is.
6: Ja.
7: Hij zei, nou, stuur maar eens even door. Dus ik heb dat doorgestuurd. En het eerste reactie van hem was, dit gaan we doen, zegt hij. Ja. En toen heeft hij zijn eigen draai eraan gegeven. Hij heeft hem een stukje verbouwd, zoals ik dat noemen mag.
6: Ja.
7: En toen kwam hij op een gegeven moment met de oefenliedje, die had hij dan zelf ingezongen. Ja, dat klonk al gelijk, naar mijn idee, gewoon gelijk lekker. En toen zei ik ook, hier gaan we niks aan spijkeren, zo gaan we hem doen. En zo geschiedde het, zeg maar, zo is het liedje tot stand gekomen.
6: Zo rolde hij dan in, hè. En het is een liedje wat meteen, denk ik, ook heel veel mensen zal aanspreken. En een liedje is wat ook lekker in het gehoor ligt. En ja, ook zo'n liedje wat dan weer verrassend is. Hè? Want,
7: en hij begint ook gelijk goed. Geen lange intro's of zo. Gelijk die beuk erin. En dat heeft Frank heel keurig gedaan.
6: Ja, nou, we noemen dat in discjockeys noemen dat dan een starter, zeg maar. Dat is zo'n liedje wat je kunt instarten op feestenpartijen, op de radio. Wat het meteen bam, meteen van het begin af aan goed zit. En dat is wat we moeten hebben.
7: Dat was ook een beetje mijn idee met dat liedje. En de reacties die ik erop krijg zijn erg leuk. Iedereen die zegt ook, het blijft ook gelijk hangen. Het is, je hoeft er maar drie zinnen te horen en je zit er eigenlijk al in.
6: Ja. Nou ja, dus. Voor de luisteraars thuis, ik weet zeker als jullie hem dadelijk horen. Dat hadden wij ook de eerste keer dat we met de redactie het liedje binnenkregen in de studio beluisterden. Dat we hem gelijk, bam, nog een keer erachteraan. En dat je dan zoiets zegt van, wauw. Dit is zo'n liedje wat we in de uitzending moeten hebben. En B, waarvan we ook zeker de maker eventjes willen spreken. Nou, bij deze hebben we dat nu gehad. Je hebt het perfect onder woorden gebracht hoe het allemaal ontstaan is. En ik denk dat het gewoon tijd wordt dat we de luisteraars thuis lekker gaan meegenieten van dit prachtige liedje. En zeker de ouderen die nog het tientje nog inderdaad herinneren. Hè? Want dat was lekker blauw, hè?
7: Die was goed blauw, ja.
6: Ja, die was goed blauw. En toen konden we een tientje ook nog... Ja, ik wil niet zeggen wij blauw drinken. Maar toen konden we een tientje nog meer doen dan tegenwoordig, hè?
7: Ja, tegenwoordig doe je vrij weinig.
6: Nee, dat bedoel ik. Dan ben je blij als je binnen bent op sommige plekken. Nou. Maar goed. Hey Arjan, hartstikke leuk, man. We gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij wilt aankondigen, dan gaan wij hem lekker de ether inslingeren, de radio op knallen. En kunnen de mensen lekker thuis meegenieten. En ik zou zeggen, mensen thuis, zet hem ook lekker in je playlist. Zet hem in je Spotify-lesje. En als je naar de café gaat of naar een andere gelegenheid en je hebt een feestje, vraag hem eens aan. En dan weet ik zeker dat de discjockey van dienst hem ook zeker mee zal draaien. En dan kunnen we allemaal lekker genieten, ook in het land. Zullen we dat afspreken, Arjan? Oké, okay, als jij hem wilt aankondigen...
7: Een hele goeie.
6: Kijk, als jij hem wilt aankondigen, slinger ik hem gelijk de radio op.
7: Nou, hier is mijn nieuwe single, Zo Blauw Als Het Tientje.

0: straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug naar de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Nette op de radio.
2: Hé, hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.

0: krijger van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, hartelijk welkom in het tweede uurtje alweer van de Goud en Fout Show Radio van deze week. En we hebben nu weer een hele bijzondere gast onder de knop. De vorige keer dat ze bij ons te gast was, zat ze aan het einde van de aflevering, nu aan het begin van het tweede uur. Een heerlijk liedje opgenomen, de titel Knipperlicht. Nou, ik ben benieuwd waar dit gaat eindigen. Ik heb de videoclip al gezien, wat een prachtige mooie clip. En ze heeft het liedje deze keer opgenomen met iemand die gewoon heel graag met haar een liedje wilde opnemen. Nou, dat snap ik, want als je zo'n goede zangeres een liedje mag zingen, ja, dan zou ik ook weer in de rij staan. En dat deed ook de man die we allemaal kennen natuurlijk. Ik heb hem in december nog een paar keer gezien bij de Toppers kerstshow en in het land al een paar keer gezien. In 2012 was hij voor de eerste keer bij ons de gast in de show. Daar had iedereen ook zoiets van, ja, hè, weer de zoon van die ook een liedje gaat opnemen. Maar inmiddels heeft hij bewezen dat hij een hele goede artiest is met heel veel leuke liedjes. En dus ook verstand van muziek en van vrouwen, want hij heeft een liedje opgenomen met Mickey Danny Vroeger. En we hebben Mickey onder de knop. Hallo Mickey!
7: Hallo, goedenavond.
6: Hey, welkom weer. Fijn om jou weer in de show erbij te hebben.
7: Ja, want, hartstikke gezellig.
6: Ja, de vorige single heeft het ook heel erg goed gedaan. Jouw laatste liedje waar je bij ons te gast mee was in de show. En nu dus een duet met Danny Vroeger. Hoe ben je daarbij gekomen?
7: Ja, ik had het echt superleuk. Ik had een schrijverskamp via BMG. Dus ik had een schrijverskamp bij Wisseloord. En toen had Danny Vroeger dat op dat moment ook.
6: Ja.
7: En toen was ik eigenlijk in de studio met Diggy Dex en Sam, een andere jongen.
6: Mm-hmm.
7: We waren een beetje aan het schrijven en voor mij een song aan het maken. En toen, op een gegeven moment kwamen we dus op Knipperlicht en waren we dat aan het uitwerken. En toen dacht ik ineens van, oh ja, Danny zit natuurlijk een ruimte, een studio naast me. En mijn manager zei ook van, oh, misschien is het wel leuk om Danny op deze plaat te doen.
6: Ja.
7: En toen was het eigenlijk super spontaan gebeurd dat hij ook zijn verse had ingezongen. En toen vonden we het allebei gewoon zo leuk en ook wel gewoon een muzikale klik. Dus toen dachten we van, dit gaan we gewoon doen.
6: Ja, nou en er is een prachtige single uitkomen rollen. Mooie clip er ook bij. Ja, ik denk dat dit wel alles in huis heeft om ook een zomerhit te worden. Hè. Dan moet alleen buiten de zomer nog even mee gaan werken.
7: Ja.
6: Maar het is zomaar een liedje wat een liedje wat in ieder geval heel erg ook in je kop blijft hangen. Zoals we dan hier zeggen. Echt zo'n oorwurm ook weer. We hebben deze uitzendingen een hoop leuke liedjes. Wat ik noem het dan oorwurmen zijn. Plaatjes die je hoort en die je dan een uur naar de rand nog een keer in je hoofd hebt hangen. Ook omdat het een bijzondere titel ook heeft.
7: Ja, het is wel qua timing inderdaad lekker met de zomer. En ik denk dat mensen het best wel makkelijk kunnen meezingen. Ja, misschien dat mensen het ook wel gewoon een leuk nummer vinden qua onderwerp. Dus ik heb op zich wel een goed gevoel bij. Maar ja, je moet het natuurlijk altijd zien hoe een nummer loopt. Maar ik vind het in ieder geval zelf ook wel echt een leuk nummer. En ik ben er wel echt heel erg tevreden over.
6: Ja, nou ja, ik denk als je in zo'n schrijverskamp zit en toevallig in de studio daarnaast zit Danny Vroeger, die inmiddels toch bewezen heeft om meer te zijn dan toevallig de zoon van die ook zingt. Want zo gaat het dan toch vaak. In het begin wordt er dan toch gekeken, hij moet ook zo nodig weer gaan zingen. Maar hij heeft inmiddels bewezen en natuurlijk ook door gekkigheid, hè, liedje wat hij opgenomen heeft, of wat die filmpje wat verscheen in die kledingwinkel die zong, waar dan aandacht voor komt. Ja, aandacht is aandacht. Hè. Ik bedoel, Dries Roelvink zeg ik altijd, positieve publiciteit is ook publiciteit. En hier werd een beetje de gekkigheid meegemaakt. Maar ik vind wel dat Danny bewezen heeft dat hij gewoon een ontzettend goede zanger is.
7: Ja, en hij is ook super lief en heel veel advies voor mij qua optreden. Dus dat hij me heel graag advies geeft. En het is wel iemand die natuurlijk al heel in het vak zit in dat geval. En ik ben vergeleken hem een stukje jonger, dus dan kan ik ook nog wel het een en ander leren. En hij is wel iemand die graag zijn ervaringen deelt.
6: Ja.
7: Dus dat vind ik superleuk. En zondag sta ik ook met hem op het podium.
6: Kijk.
7: Ik ga een optreden en dan gaan we Knipperlicht live zingen. Dus ben hartstikke blij dat ik met hem deze song heb.
6: Loemt de arena ook misschien een beetje? Want ik denk dat Danny ook wel in de arena te vinden zal zijn bij de Toppers. Wie weet kun je daar ook mee naar binnen slippen in de dingen.
7: Dat zou geweldig zijn. Maar ik weet even niet of dat deze editie gaat gebeuren. Maar wie weet als ik... Dus ik ben toch met de vroegere familie een beetje in contact met wie weet in de toekomst.
6: Zo is het, hè?
7: Dus dat is sowieso hartstikke leuk. En ik denk dat wij daar niet... Het staat niet op de planning om daar op te trainen. Want soms heb je natuurlijk ook een afterparty of iets. Het staat nu niet op de planning. Maar ik denk wel dat ik gewoon naar de Toppers ga kijken.
6: Ja, je weet
7: het lijkt
6: maar
7: me
6: nooit,
7: ook wel heel erg leuk. Ik ben er nog nooit geweest.
6: Nee, maar je weet maar nooit wat er gebeurt, hè? En je staat natuurlijk wel op... bent met een prachtig mooi liedje gekomen wat je samen met hem hebt opgenomen. Ja. Dus ja, wie weet, hè? Je weet maar nooit, hè, hoe een koe een haas vangt of een vroger, zeg maar, een Mickey misschien erbij kan halen. Want dat kan wel, ja, wie weet. Je weet het nooit,
7: wie weet, en wie weet bellen ze me nog. Het is natuurlijk wel al bijna, maar je weet het nooit.
6: Zo is
7: en
6: het,
7: anders
6: Mickey.
7: Volgend jaar misschien.
6: Ja, zo is het. Hè. Er komt zeker nog een nieuwe editie. En misschien dat ze met kerstmis ook alweer een editie kan doen. Dat is ook hartstikke leuk. Nou, hey Mickey, het knipperlicht, het rode licht knippert al hier in de studio van we gaan de plaat lekker draaien op de radio hier aan het begin van het tweede uurtje van deze week. Als jij hem lekker wilt aankondigen, gaan wij dit uur klappend van start met jullie nieuwe single.
7: Dat is helemaal goed. Hier is Knipperlicht van Mickey van Wijk en Danny Vroger.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Nou, het is weer tijd voor ons programma. We hebben een man onder de knop die al heel wat nummers heeft uitgebracht. En een beetje in de traditionele volksmuziek zat. Maar nu heeft hij gekozen voor een nieuwe weg. Hij wil lekker moderne popmuziek maken. Nederlandse popmuziek. En dat doet hij gelijk met de titel Morgen weer thuis. Nou, ik hoop het wel dat ik morgen ook weer thuis mag binnenkomen. Maar nu gaan we eens even praten met de man die dat heerlijke liedje heeft opgenomen. Mitchell Schipper. Hallo Mitchell.
6: Goedemiddag.
5: Ja, hartelijk welkom jongen in de show. Ja, het liedje is vers van de pers nog eens. Eind mei uitgekomen. En zoals Ronald Visser het dan zo mooi zegt. Het is een kantelpunt in jouw carrière. Een nieuw iets wat je laat horen.
6: Ja, het is helemaal een nieuwe plaat. Een nieuwe stijl. Hoe we het hebben met nieuwe mensen. Nieuwe producer. Nieuwe tekstschrijver. Ja, het is een heel nieuw team omheen. Heb ik gebouwd. En... zodoende kwam Morgen weer thuis eruit in de studio en ik vind dat het een hele nieuwe kant van mijzelf dat ik laat zien. En ik denk dat we best wel een hele goede kant op gaan en ik vind het gewoon een hele lekkere plaat geworden.
5: Ja, het is gewoon een heerlijke sound, hè, maar weet je, het is het mooie vind ik van dit liedje. En dan vind ik het ook zo leuk om jou in de show te hebben met een interview erbij. Het is een liedje wat echt anders is dan al die andere dingen die op dit moment uitkomen. Want wat je nu natuurlijk weer gaat zien de komende tijd is... We hebben een hele tijd gehad dat iedereen een liedje à la Engelbewaarder ging maken met die sound. Nu is natuurlijk Cheerio een fantastische hit voor Justin de Wild. Ja. Laten we dat voorop stellen. Maar nu zul je dadelijk merken dat heel veel liedjes zo een beetje in de stijl van Cheerio zullen zijn. En jij kiest hier gewoon voor een compleet nieuwe eigen sound. Pop georiënteerd. En jij wilt gewoon nieuwe stappen zetten in jouw carrière.
6: Ja, ik wil gewoon nieuwe stappen maken en ik vind het gewoon dat er eigenlijk veel meer in mij zit. Hebben we in de studio heel wat aan gewerkt. Daar kwam Morgen weer thuis uit. Een hele zondag hebben we in de studio gezeten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En zodoende hebben we stap voor stap de muziek eigenlijk onder de tekst gezet. En de tekst gaan schrijven op de beat. En zo doen we Morgen weer thuis uit. En toen het op papier stond en toen we het op hebben genomen, vond ik het echt al fantastisch klinken.
5: Nou ja, en dat niet alleen, maar er zit ook een prachtige videoclip bij. Opgenomen is het mooie pittoreske Medemblik, dames en heren. Ja, als ik een Medemblik denk, dat is weer een tijdje geleden, denk ik ook aan de Sinterklaas-intocht die ooit is geweest in Medemblik. Wat er heel veel mooie beelden opleverde van Medemblik. Wat is jouw band met Medemblik, als ik vraag?
6: Nou, ik ben er geboren. Ik woon er nog steeds. Dus dat is, ben ik gewoon, daar zit ik gewoon helemaal op mijn plek. En daar ken ik iedereen. Daar komen mijn vrienden vandaan. En zodoende hebben we de videoclip ook mooi in Medemblik opgenomen.
5: Ja, een prachtige mooie omgeving ook om zo'n clip op te nemen. En dat maakt eigenlijk niet uit wat voor weer het is. Ja, dus ik fijn als het lekker weer is. Maar het is gewoon een hele mooie plek. Je hebt opgenomen in een café, in een feestcafé, het Kraaiennest. Je bent bij de plaatselijke brouwerij geweest. Dus ja, je hebt wel alles uit de kast gehaald om te laten zien ook hoe mooi Medemblik is. En hoe toepasselijk het is om zo'n liedje ook in een feestcafé te kunnen doen.
6: Ja, zeker weten. Het liedje kan overal eigenlijk in thuis. In de feestcafé, in een kroeg, op een festival, en gewoon tijdens de autoritjes. Noem het maar op. Op de radio kan het heel goed gedraaid worden. Ja, het is gewoon, ik vind het gewoon een hele mooie plaat. Ik ben er ook hartstikke blij mee.
5: Ja, nou, dit zou jou denk ik ook opleveren dat in het land ook de mensen dat je kunt laten horen van... dit heb ik ook in huis, dit kan ik ook. En dan is het ook een mooie, in jouw optredens natuurlijk ook een... Dat je heel duidelijk kunt laten zien van, dit is ook Mitchell Schipper.
6: Ja, zeker weten.
5: Dat was ook, een beetje denk ik ook, als ik het zo proef, ook wel een beetje iets wat jij denk ik op jouw... op jouw verlanglijstje, op je bucketlist, van ik wil ook eens laten horen dat niet alleen maar volksmuziek fantastisch is, maar dat dit ook helemaal bij jou hoort. En de chemie, zeg maar, die in de studio kwam, ja, die heb je uiteindelijk ook kunnen vertalen in dit liedje.
6: Ja, dat is helemaal waar. Met die jongens die me ermee hebben geholpen. Ja, het is

0: Foutje Radio, waar niet alleen dit voorbij komt, maar ook veel andere lekkere muziek. Dus laten we dat gewoon lekker afspreken. In augustus, als de volgende komt, dan ben je weer van harte welkom bij ons in de show.
1: Dank u wel, gaan we zeker doen.
0: Weet je wat we gaan doen? We gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij hem wilt aankondigen voor mij, klap ik hem de radio op.
1: Helemaal goed, hier is mijn nieuwe single, Morgen Weer Thuis.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Hallo lieve mensen, nou het is weer tijd voor ons programma. Wij gaan eens even inderdaad bellen met de man die al jarenlang bij ons te gast is in de show. Waar we al heel veel leuke interviews mee gedaan hebben, maar dat niet alleen. Het is ook volgens de mensen waar hij mee werkt een goochelaar in de studio. Een man die het beste uit mensen weet te halen in de studio. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. En dat hebben we ook gehoord, want wij waren natuurlijk bij de Buma NL-dag afgelopen jaar. En dan ging het ook over AI en allerlei toeters en bellen. En daar zaten wij in de zaal aan de stoel genageld toen jij samen met Hans Albers een liedje leed horen. Wat leek alsof het van André Hazes was, maar dat was André natuurlijk helemaal niet, want dat kan helemaal niet meer. Maar daar verbaasde je ons ook weer en dat doe je ook weer met een heerlijke nieuwe single.
4: Ja, nou het is een hele intro inderdaad. Ja, vorig jaar inderdaad. Toen stond ik bij de Buma NL inderdaad met Hans Albers. En toen lieten we inderdaad een liedje horen. En dat was inderdaad net alsof het Hazes was.
6: Ja, echt waar. Jongen, iedereen die om ons heen zat in de zaal, collega, radiomakers, mensen uit het vak, die zaten echt aan hun stoel genageld. Want die dachten,
4: ja, dat zag ik.
6: Wat gebeurt hier in godsnaam?
4: Ja, het is bizar. Het is echt bizar. Ja, en dan, kijk, we hadden natuurlijk het liedje van Maart Hoogkamer, voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Hebben we omgezet in de stem van Hazes. En dat is gewoon echt, bizar is dat. Dat het zo dichtbij dan komt. Het is gewoon alsof het echt zo is opgenomen. Maar ja, dat was niet zo. Dat is gewoon AI. Dat vergt wel heel wat training natuurlijk, om zo'n stem helemaal zo te krijgen. En daar gaat echt heel veel materiaal in zitten om dat zo te trainen. Maar het is uiteindelijk gelukt.
6: Ja, dat is echt heel, heel bijzonder. Heel bijzonder om mee te maken. En ook niemand in de zaal die stiekem er iets van opgenomen heeft. Of waardoor het uiteindelijk in de buitenwereld terecht is gekomen. Iedereen die zat zo geobsedeerd te luisteren dat ze dachten van... Hé? Hoe kan dit?
4: Klopt. Ja, klopt.
6: Dus,
4: dat doe ik dus, allemaal regelmatig, maar ja. Dat is toevallig een leuk zijspoortje. Maar ik ben wel inderdaad dagelijks bezig in de studio voor diverse artiesten om daar nieuwe liedjes voor te maken, te produceren, te schrijven dus en te componeren. En ja, daar ben ik eigenlijk wel, 6-7 dagen per week wel heel erg druk mee.
6: Ja.
4: Weekends optreden en dan is de agenda gewoon vol en... Dan is het zo weer anderhalf jaar later dat je weer eens een keer een single uitbrengt. Ja, dat komt er dan gewoon niet van. En toevallig, begin van het jaar schreef ik weer samen met Geert Leuring, waar ik heel veel liedjes mee schrijf ook, naast Hans Albers. En toen kwam dit liedje op de proppen. Eigenlijk was het een ideetje van hem. Ik ben verder gaan schrijven, tweede couplet enzovoort, refrein. Ja, zo pasen we dat een beetje richting het doel. En we hadden eigenlijk nog niemand voor het liedje. Gewoon blanco geschreven. En uiteindelijk dacht ik, dus op zich sluit het wel heel goed aan bij mij. Want die laatste die had ik niet moeten nemen. Dat zeg ik wel eens vaker, om het zo maar te zeggen.
6: Ja. Ik wou het niet vragen, maar ik denk van... Er zit iets autobiografisch in.
4: Ik kom er eerlijk voor uit. Ja, en dat hoeft niet... Dat hoeft niet per se alcohol te zijn hoor. Maar vooral wat eten of andere dingen.
6: Ja, zo is het.
4: Veel breder. Soms denk ik wel eens, dat is net eentje te veel, net iets te veel. Ja, dat dus. Ja.
6: Ja. Nou ja, goed, dat hoor ik liever dat het daarover gaat de laatste. Als dat je zingt over dat je je laatste plaat ooit opneemt. Want dat is gelukkig niet zo, hè. Er gaan er nog wel meer.
4: Nee, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, en ik kreeg ook wat meer die vraag. Is het dan de laatste single of zo? Nee. Dat is weer niet het geval. Nee, dat was niet de bedoeling.
6: Nee.
4: Dat was niet de bedoeling. Dus nee. Zolang het kan, dan gaan we gewoon door.
6: Nou, gelukkig maar. Want je hebt al heel veel leuke nummers gemaakt. Waar je ook bij ons te gast bent geweest in de show. Op locatie en overal. En ja, ik ga het dan toch even vragen. De komende Buma NL-dag is ook weer in september volgens mij. Laatste maandag van september. Heb je dan ook weer een verrassing voor ons in petto? Want dan kan ik me er een beetje op voorbereiden. Want ik zat er echt... Ik was helemaal flabbergasted van wat jullie lieten horen.
4: 28 september is het inderdaad, zie ik. We hebben verder nog geen plannen. Dus ja, je moet het ook een beetje afwisselen. En, ja, ja. Nee, voor nu denk ik even niets. Ja. Nee, nee.
6: We laten ons gewoon verrassen dan.
4: Ja, ik weet, Hans kan misschien nog met iets komen. Dus, ik zeg nooit nooit, hè. Dus, nee.
6: Zo is het. Ja, jullie zijn een echte mooie twee-eenheid in de studio. Want jullie werken natuurlijk heel veel en heel lang samen al. En er zijn heel veel hits die uit jullie koker komen, zeg maar. En elke keer weten jullie ons weer te verrassen met hele mooie liedjes. En we zijn heel benieuwd wat er de komende tijd nog meer gaat gebeuren. Want ik denk dat er de komende tijd nog wel wat klappertjes uit jullie koker voorbij zullen komen.
4: Ja, nou ja, daar ben je altijd wel voor bezig natuurlijk. Maar ja, je weet nooit wanneer het... Ja, wanneer het helemaal succesvol wordt. En dat blijft altijd een spanning. Nee, dat niet, wil ik niet noemen, maar altijd weer een gokje natuurlijk. Ja. Maar we maken heel veel liedjes. En daar ben ik echt dagelijks druk mee, wat ik al zei. En er komt soms wel eens een keer eentje uit die net even wat verder doorstijgt dan de ander. Ja. Ja, het is gewoon dom door blijven doen, zeg ik altijd.
6: Ja, op een gegeven moment, kijk, ik sprak van de week Justin de Wild, die ook al heel wat jaren bezig is. En die dan op het juiste moment tegen het juiste liedje aanloopt, het weer mee heeft, alles mee heeft. En dan zie je wat er kan gebeuren, hè?
4: Het is gewoon een lotje uit de loterij, is het. Ja.
6: Hey, en de laatste, zijn er nog meer muzikale plannen van jou? Of zeg je van nou, ik heb het zo druk dat deze kwam nou toevallig voorbij. En het kan best zijn dat we weer even geduld moeten hebben voordat er voor jou weer iets nieuws uitkomt?
4: Ik ben nou volop hiermee bezig inderdaad. Nee, er liggen niet echt spannetjes of zo. Nee. Nee, dat was zo, ja. Kijk, de afgelopen maanden waren echt gewoon zeer hectisch, nog steeds wel. Dus ja. Ik dacht, ja, ik ga het nou gewoon uitbrengen voor de zomer. Dat moet wel. Ja. Maar ik had geen tijd om twee liedjes te maken of zo. Nee.
6: Oké. Dus het komt gewoon zoals het komt.
4: Nou, eigenlijk is dat het, ja.
6: Hartstikke goed, toch? En dat werkt ook vaak heel erg goed, hè? Nou, we zijn ontzettend blij om jou weer even gesproken te hebben over deze heerlijke nieuwe single, De Laatste. Nou, het is ook de laatste van deze aflevering van ons programma De Gouden Foutje Radio. We zijn er volgende week weer met weer heel veel lekkere muziek en heel veel lekkere hits en beste gouden oude Nederlandstalig en alles komt voorbij. Ja, en ik zou zeggen, Arjan, als jij hem dan aankondigt, dan is dit de laatste van deze aflevering, maar niet zomaar eentje.
4: Nou kijk, mooi om te horen dat hij de laatste is. Dat is heel toepasselijk. En hier is hij dan, live on the radio. Mijn nieuwe single, Die Laatste.

0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doei!
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
3: Twistvol muziek wordt mede mogelijk gemaakt door shirtdiscounter.nl. A-kwaliteit voor B-prijzen.
4: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
5: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
6: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
7: Get out, goddammit!
8: Get the point good.
9: Hello?
3: Het feest is open en het is weer tijd voor het geluid van het feest vol muziek. Appie staat aan de deur, Chris neemt de jas aan en de garderobe. Henk en Sjors staan samen met Marijn achter de bar in de startblokken om te beginnen. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En indien je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf ook even naar het bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbaar muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het feest vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het feest vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het feest vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

in days. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Get the point.
2: And now...
6: Dit is alweer de tweede uur van het Fus voor muziek van deze week. En dan is er weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink beste super voor slechts €3,50. Is je glas leeg? Breng deze dan weer even terug naar de bar. Want het scheelt netje weer een hoop werk. Het volgende nummer doet mij altijd denken aan de tijd dat wij met onze vrienden verhuisden met het uitgaan van buurthuis het Kompas naar Bar Dancing het Fus. In die tijd hadden we een aantal Molukse vrienden die in Bussum op de Brand van Mavo zaten. Die ook in het Kompas kwamen en later ook in het Fus. Waaronder Ricky en Linda Melissa en Rosie Lillipoeri, waar ik nog een blauwe maandagverkering mee had. Rosie was niet zo groot van stuk en zag je haar snel over het hoofd. Zo maakte ik een keer een flauwe grap. Waar is Rosie? Terwijl ze voor me stond. Voordat ik het wist, had ik een flinke schop tegen mijn schenen te pakken. Toen stond dit nummer op. Brick House van de Commodores.

hit the bullet.

Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, het is de tijd dat je weer uitkijkt naar vakantie natuurlijk. Vacation, hoorde de Go-Go's in. Wat was het, 1982? Ja, 1982. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het paard van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe doen we uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Soms wijken we daar nog zelfs vanaf, maar niet te vaak. De volgende is eentje die nooit een hit werd in Nederland. Het is eentje uit 1982 uit de States. Het is Taney Kane en Holding On. Maar dit is een heerlijke, pompende beat in.

Luf uit de jaren 80, vernieuwd in de 21ste eeuw door Mad Pop. En we hoorden Life is on my side, een vrolijke plaat die nooit eigenlijk een grote hit is geweest in Nederland, voor zover ik me weet, alleen maar een albumtrack destijds was. Muziek van The Seekers, haar 1964 toe met I'll Never Find Another You.

Maar goed, ook anders zouden we allemaal kopietjes rondlopen. I'll Never Find Another You. In 1964 hoorden we The Seekers uit Australië. Het is volksmuziek, mocht je daar twijfels over hebben. Het was destijds moderne folk. Muziek van Rodney Elzer uit Nederland. En een zonnige plaat gewoon. Making My Day.

0: En wat meer kerstig plaatje eigenlijk. Hij is meer geschikt voor december. Maar goed, het was toch een prachtige plaat. En het ging niet over de kerst. Love and Understanding hoorden wij van Mac Cassoon en zijn familie. De trein te schrijven is voor Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt.
1: Cindy. Peter Timmerman.

Belinda Carlisle in de jaren 90, I Get Weak, hoorden wij. Muziek van Belinda Carlisle in 2025 is deze van The Hollies, The Air That I Breathe.

Belinda Carlisle, een hit van de Hollies, The Air That I Breathe. Uit 2025 komt dat. Muziek van de Hollies uit 1966. Hier zijn ze met Bus Stop.

Ja, de busstop van de Hollies. En daar begon de romantiek onder die paraplu. Ja, muziek van Tavares in een extra lange versie. We gaan luisteren naar Don't Take Away the Music.

Tavares en Don't Take Away the Music. Nou ja, we hebben het toch gedaan. We hebben hem gestopt. Althans, we hebben niet een herhaling gedaan. We gaan door met de volgende plaat. Dat is Honey Dee en Oh Fantasie.